0: 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

God, o mijn God. Ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels... tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om

praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
3: Ontmoet de presentatoren.
2: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
3: op de open dag
2: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
3: Toegang
2: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Oh, we gaan straks even snel door.
6: Het is een doelpunt, ja hoor.
7: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
5: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
6: Hij schiet hem in het doel.
2: Wij zijn erbij.
6: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
2: Jij bent erbij.
6: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.

0: vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Oh, hallo, hallo.
2: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
4: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
2: Dat klopt.
6: Handtekenen.
7: Straks leven.
2: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?
8: Dit is de dag.
10: Wij zijn erbij. Net als jij.
8: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Iets waar ik me echt heel erg op verheug, want inmiddels aangeschoven hier in de studio. De Alphense Hidde Huisman. Hidde, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Ja. Ja, nu al applaus, hè?
2: Ja, het is fantastisch. Heel erg bedankt, Richard en Wesley, dat ik hier even aanwezig kon zijn.
1: Nee, heel fijn dat jij je contact zocht, inderdaad. Want via uiteindelijk Alex de Grote, hè? Zo noemen we hem dan. Alex van de band De Grote. Daar ben jij een jeugdvriend van, heb ik net begrepen.
2: Dat klopt, ja. Ja, we gaan lang terug, ja.
1: Ja, via hem heb jij de studio weten te vinden, heb je contact gezocht. Want jij hebt een heel leuk verhaal. Niet alleen maar omdat je samen met Alex zelf hebt samengewerkt, want jouw naam is wel eens voorbij gekomen in het gesprek met Alex. Maar ja, het verhaal is ook dat je bent gewoon in het dagelijks leven muziekproducer.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: En je maakt best wel bijzondere dingen mee, heb ik ook al begrepen.
2: Ja, ik doe mijn best om met zoveel mogelijk leuke artiesten te kunnen werken. En ja, inmiddels ga ik al aardig wat jaar mee in de muziekindustrie.
1: Ja, want je bent 39 jaar. Wanneer ben je begonnen dan?
2: Ja, dat is toen ik 15 was al, denk ik, of zo. Of 14, 15. Toen begon het een beetje met beats maken. En lokaal vooral op rap gericht, zeg maar.
1: Ja.
2: En toen verder doorgegroeid. Toen uiteindelijk Herman Brood Academie gedaan. En ja, toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Dan krijg je veel meer de kans om echt met muziek bezig te zijn.
1: Ja, je hoort het vaker. Mensen die naar die opleiding gaan. Of de Codarts in Rotterdam. Dat is ook zo'n opleiding.
2: Ja,
1: maar dat het wel helpt eigenlijk om te beginnen aan iets in de muziekbusiness.
2: Ja, want ik was toen al wel best wel ver, moet ik zeggen. Weet je wel, in mijn ontwikkeling. En weet je wel, ik heb daar heel veel aan gehad om ook gewoon tijd te kunnen besteden aan het muziek maken, weet je. En natuurlijk leer je ook wel van de leraren en zo, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je jezelf kan ontwikkelen tijdens die reis, zeg maar. En zoveel mogelijk muziek kan maken. Dat is eigenlijk wat mij heeft geholpen om uiteindelijk te zijn waar ik nu ben, zeg maar.
1: Nu maak je dan muziek ook voor andere artiesten. Is dat iets wat altijd is geweest? Of heb je eerst zelf ook via je eigen naam muziek uitgebracht bijvoorbeeld?
2: Nou, niet zozeer. Ik ben eigenlijk al vrij vroeg begonnen via de Herman Brood Academie. Toen al in contact gekomen met artiesten. En de jongen waarmee ik daar muziek maakte, zijn zusje zong. En die werd uitgenodigd voor een Sony om haar te laten zien bij Sony. En toen zijn we eigenlijk popmuziek gaan maken, terwijl we dat nooit deden. En toen zijn we daar ingerold en zijn daar hele leuke dingen uitgekomen.
1: Wat tof.
2: En toen is dat een beetje gaan rollen, zeg maar.
1: Wie was dat?
2: Feliciana heet het.
1: Oké. Okay. Ja, dat klinkt mij nog niet heel erg bekend, maar misschien dat ik die net heb gemist. Dat zou kunnen.
2: Ja, nee, we hebben best wel wat dingen gedaan. Het was Engels.
1: Ja.
2: Er zijn zeker liedjes te vinden. Toen de tijd met Phonics en zo hadden we de nummer 1 in Phonics radio. Maar dat is een tijd geleden, hoor. Dus het kan zijn dat voor jij niet bekend is.
1: Laat me na de uitzending even weten, want dan ga ik uiteraard even luistersessie houden. Daar ben ik wel benieuwd naar natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Met wie heb je nog meer samengewerkt dan? Want je bent al even bezig dus.
2: Ja, nee, ja. En toen de tijd ben ik in contact gekomen met Cookerel. Hij is een Amerikaanse vocal producer. Toen de tijd was het echt mijn voorbeeld. Hij deed eigenlijk alle platen van Rihanna. Hij is de vaste vocal producer van Rihanna. En Justin Bieber, Mariah Carey. Eigenlijk list goes on.
1: Zijn niet de meeste namen, Jidde?
2: Nee. En daarbij ben ik heel veel muziek gaan sturen. En uiteindelijk heeft hij contact gezocht omdat hij het heel tof vond. En eigenlijk een paar maanden later hadden we samen een plaat op het album van Jessie J.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Een file komt voor op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hoofdvliet 9 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: je huis verkopen, allebei je baan opzeggen en met twee jonge kinderen voor onbepaalde tijd op reis. Jumee en Auke Puit die willen het in december gaan doen. Er komt dan nog iets bij. Ze verwachten in april hun derde kindje, dat ze op Bali geboren willen laten worden. Ze zoeken meer tijd voor elkaar en meer vrijheid. Maar hoeveel onzekerheid neem je daarvoor als gezin op de koop toe? Jumee en Auke, welkom. Ik zal jullie eventjes microfoontjes over openzetten.
1: Even de microfoon aanzetten.
0: Welkom.
2: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jullie willen meer tijd samen en minder leven van het ene vrije moment naar het andere.
3: Ja, klopt.
0: Wat missen jullie in Nederland zo sterk dat daarvoor het huis en allebei de banen moeten worden opgegeven?
3: Ja, dat is toch echt wel die tijd samen.
0: Ja.
3: We werken 5 dagen in de week, Auke. En ik 3 dagen in de week. En dan kom je thuis en dan is het haasten. En dan is het de kinderen naar bed. Mm-hmm. En dan wacht je eigenlijk tot het weekend totdat je de rust vindt.
0: Ja.
3: Is dat ervaren wij zo.
2: Ja, zoals Jumee zegt. De kinderen gaan 's ochtends naar school. Ik ben dan al weg naar kantoor. Ja. Ik kom rond 6 uurtje kom ik thuis. Dat is het beste van mij af, van de kinderen. Ja. En dan is het puur een kus geven en de kinderen naar bed brengen.
0: Oh ja.
2: En dan wachten tot het weekend, die vaak ook vol zit.
0: Ja.
2: En dan zijn echte vakanties de tijd die we samen hebben.
0: De man die het vlees komt snijden in het weekend.
2: Precies.
0: Op die manier.
2: Ja.
0: Maar hebben jullie dan ook overwogen om even toch gewoon minder te gaan werken?
3: Ja, dat ook. Maar ja, in deze tijd, alles wordt natuurlijk duurder.
0: Ja.
3: En ik denk dat je dan altijd wel in diezelfde ratrace, in diezelfde routine blijft. Mm. Dat je toch blijft haasten. En in die tijd die er dan toch is, want ik werk dan 3 dagen... En Auke dan eigenlijk 4. Maar ja, ik denk dat je dan toch wel in diezelfde gehaastheid blijft. En, ja.
0: Maar waarom dan naar Bali?
3: We willen niet per se alleen naar Bali. Nee. We willen vooral ergens heen waar het lekker weer is, mm-hmm. waar de rust is.
0: Dat kan je ook in Spanje doen.
3: Zeker. Daar is niet altijd lekker weer trouwens.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar dit is Marbella een hele mooie plek hoor.
3: Ja, dat is zeker.
0: Een brandje hier en daar.
2: Ja, we zochten ook wat exotischers. Dus wat verder weg. Om een echt idee hebben dat we die echte stap hebben gemaakt. Dus uit Europa. Ja. Plus het leven is een stuk goedkoper in Azië. Dus het onderdak, het eten. En de omgeving is gewoon veel mooier. Ja. Dat je hier in de omgeving hebt.
0: Jullie hebben 2 prachtige kinderen. Hebben jullie meegenomen vandaag.
2: Ja. Dankjewel.
0: Ja, jullie verwachten een derde.
3: Ja.
0: Waarom dan precies op Bali laten gaan bevallen?
3: Omdat we zijn daar in Azië.
0: Ja.
3: En in Azië heb je heel vaak dat je in het ziekenhuis bevalt. Dat is mm-hmm. eigenlijk de norm daar. En in Bali heb je dan nog de mogelijkheid met een geboortecentrum.
0: Ja.
3: En daar hebben we ook al contact mee gehad. En dat is dus eigenlijk een soort van thuisbevallen. Mm-hmm. Maar wel met het medisch personeel. En dat heb je in andere Aziatische landen. Heb je vooral dat je echt in het ziekenhuis gaat bevallen. Dus dan is het vaak ook wel echt een ziekenhuissfeer en een ziekenhuis protocol, zeg maar.

0: Ja, dat is leuk. Ja, we hebben allebei Indonesisch bloed. Mijn vader is in Jakarta geboren. Ja. Dus voor ons ook een hele mooie iets om dan zelf een kindje te krijgen die dat op zijn paspoort heeft.
1: Ja, dat is sowieso heel vet, toch? Om dat te kunnen zeggen op je paspoort. Als je dan, stel, ik weet niet, wat is er ooit nog de behoefte om voor terug te gaan naar Nederland? Of zeggen jullie, we willen misschien helemaal?
0: Nou, we sluiten het niet uit, maar het zijn niet de initiële plannen. Nee. Het plan is om zo lang mogelijk rond te trekken. En uiteindelijk als we een plek hebben gevonden waar we ons zoveel mogelijk op ons gemak voelen om daar weer te landen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
6: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
7: Handtekening!
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.

0: Goedemorgen, 2:07. De ochtendshow, we gaan zo beginnen. Het nieuws van 7 uur, de NOS.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst. 5-7, 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam-titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het voorplein van de Adventskerk in het centrum van Alphen aan de Rijn krijgt een nieuwe inrichting. Vorig jaar werden de 3 kastanjebomen voor de kerk gekapt omdat ze ernstig ziek waren. Vanaf begin oktober komen er verhoogde plantvakken met bomen, bloemen en planten. Ook komen er houten banken en een nieuwe sfeerverlichting. De werkzaamheden moeten eind november klaar zijn. De kerk blijft vanaf het plein grotendeels zichtbaar. 4 vermoedelijke inbrekers zijn dinsdagochtend te vroeg aangehouden in verband met een woninginbraak in Alphen aan de Rijn. In de nacht van 6 op 7 augustus werd ingebroken in een woning aan de Ierlandstraat in de wijk Kerk en Zanen. Toen de politie arriveerde waren de daders al weg. Een onderzoek leidde uiteindelijk naar 4 verdachten. Ze zijn vorige week aangehouden en zitten nog vast. De gemeente Kagen-Braassem en Nieuwkoop willen deze maand besluiten of het COA een haalbaarheidsonderzoek mag uitvoeren naar een AZC bij Rijnstaat en Woude. Daar zouden 367 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Een definitief besluit over de komst van het AZC is er nog niet. De dorpsraad van Rijnstaat en Woude maakt zich zorgen over de plannen en de betrokkenheid van inwoners. De gemeente zegt

0: Bewust te kijken naar één grote locatie buiten de dorpen. Daarbij wordt onder meer verkeer, veiligheid en leefbaarheid onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, ik zit net naar buiten te kijken en ik zeg net, wat is het mistig, joh. Dat was net nog niet toen ik deze kant op kwam. Maar in Zuid-Holland en ook in Brabant, vooral Noord-Brabant, komen mistbanken voor. Dus pas op als je de weg op gaat. Ook pas op 4 files op dit moment. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar sta je vast tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. Staat 10 kilometer, de vertraging bedraagt daar 6 minuten. De A4 dan Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoude-Rijndijk 9 kilometer, 5 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je oponthoud op van 6 minuten. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer. En de andere kant op diezelfde A20, maar dan tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. En de vertraging bedraagt er 5 minuten. Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: Wesley. Hoe is het op het
2: spoor? Ja, op het spoor is het chaos te noemen. Er zijn momenteel veel beperkingen. De beperkingen zijn in ieder geval wel voorbij tussen Schiphol en Utrecht. Rijden nog wel iets minder normale treinen tot 7:30. Tussen Schiphol en Leiden is er een defecte trein. Dit rijdt tot 8:00 niet meer door. Hou de reisapp daarbij in de gaten. Ga je naar Rotterdam toe, hou er ook rekening mee dat er extra reistijd is. Heeft ook te maken met een defecte trein. Dit duurt ook tot 7:30. Dus hou de reisapp goed in de gaten.
1: Zo is het inderdaad. En over een half uurtje dan krijg je uiteraard nog een update. Ja, wat dat betreft loopt het niet op rolletjes. In ieder geval niet wat de treinen betreft, maar wel de ochtendshow. Tot 10:00 gaan we de ochtendshow maken voor Studio Alfa Kagebrazem. En wij zijn erbij. Hopelijk jij ook.
3: Hey, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen.
4: Wat ga je doen?
3: Ik ga op de radio!
4: De radio?
3: De radio!
5: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Maandag 14 september 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Wesley, goedemorgen.
0: Pimmetje, goedemorgen.
2: Goedemorgen, kerel.
0: Hoe hebben jullie het afgelopen vrijdag beleefd?
2: Het was feest, hè, Ries?
1: Ja,
2: het
1: was leuk.
0: Het voelde het weer een beetje ouderwets ook met z'n twee?
2: Nou, ik moet zeggen, dit is, het liep goed.
1: Het liep lekker, ja.
0: Smaakt het dan meer? Kan ik vakantie gaan houden?
1: Je mag altijd vakantie hebben, van mooi.
2: Van ons altijd.
0: Ja. 9 van de 10 keer als ik vakantie heb, heb jij ook vakantie, Ries. Dus dan moet Pim het hier alleen gaan doen. Maar dat gunk je ook, hoor, daar niet van.
2: Zelf interviews houden. Gewoon met mezelf in gesprek. En dan heel hard rennen van microfoon naar microfoon.
0: Pim, wat vind jij ervan, Pim? Pim, het lijkt wel een beetje die promo van zeg het maar.
2: Oh, ja.
3: Het is toch van TikTok? Nee, dat is niet van TikTok.
2: TokTik.
0: Handtekening, ja. Nee, leuk dat jullie het hebben gedaan afgelopen vrijdag. Ik heb ook even zitten luisteren. Ja, ik had natuurlijk geen leuke gebeurtenis vrijdag. Maar ik dacht, laat ik toch even een klein stukje luisteren van jullie. En ik heb zitten te genieten. Dus wat dat betreft...
1: dat is mooi.
0: Complimenten voor jullie, jongens.
2: Dank.
0: Hey, even wat anders. Vorige week vertelde ik een verhaal over dat ik een beeldscherm had gekocht. Ooit een keer bij Bol.
1: Ja.
0: Dat ik, hij was binnen een jaar is hij kapot gegaan. Ik heb hem opgestuurd naar het reparatiepunt. Ja. Ik heb zelf de kosten moeten maken voor de verzendmanier. Dus ik heb hem moeten inpakken. Ja, ik had de originele doos niet meer.
1: Oh ja, nee, dat zijn veel mensen. Ik heb hem ook eigenlijk al... Na een half jaar gooi ik meestal de doos wel weg.
0: Ja, want dan ga je er toch niet meer vanuit dat hij gerepareerd moet worden. Maar goed, moest uiteindelijk toch. En ik heb een doos moeten kopen. Ik heb zo'n groot curved scherm. Zo'n breed ding, weet je wel.
2: Ja,
0: probeer daar maar eens een doos voor te zoeken. Ik heb hem heel stevig moeten inpakken. Ik heb nog verhuisdekens moeten kopen. Om hem echt ook. Ja, ik had ook geen schuim of van dat bubbeltjes plastic. Nee.

0: of wat dan ook.
1: Ja, ja, ja.
0: En als je bubbeltjes plastic wil kopen, dan krijg je alleen maar van die kleine bubbeltjes. Ja, niet die grote, ja, weet ja, je wel. Ja. Nou, allemaal geregeld. Nou, uiteindelijk best wel kosten gemaakt. Toen dacht ik, nou, ze hadden best prima kunnen ophalen. Want dat bracht ook kosten met zich mee.
1: Ja.
0: Maar was bijna uiteindelijk net zoveel. En na een maand had ik hem bijna nog niet terug. Pas na een maand, toen ik had gevraagd van, joh, hoe zit het nou? Waarom duurt het nou zo lang? Kreeg ik een mailtje van, joh, het duurt allemaal iets langer dan gebruikelijk. Ik denk, ja, je hebt me 2 weken beloofd. Ik ben hem 4 weken kwijt geweest. Toen kreeg ik hem thuis opgestuurd. Retour, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, wat mis ik? Alles.
1: Ja.
0: Ik kan hem nog steeds niet gebruiken, want ik mis gewoon het voedingskabeltje.
1: Ja, ja.
0: Dan kun je zeggen, ja, je kan het voedingskabeltje toch gewoon kopen. Ja, dat klopt, maar het gaat om principes, hè.
1: Ja, ja.
0: Dus als je die dingen meestuurt, ja, dan wil je het ook gewoon terug.
1: Ja.
0: Nu heb ik van de week heb ik. Vorige week heb ik contact opgenomen met Bol.
1: Ja.
0: Van, joh, hoe zit het nou precies? Ik mis het. Ik weet nog steeds niet wat ze hebben gerepareerd, want. Het rapport mist. Ik kan hem niet gebruiken, want het kabeltje mist. Hoe gaan we dit nou doen? Kunnen we niet gewoon een kabeltje opsturen? Nee, dat kan allemaal niet. We gaan de vraag uitzetten bij servicepunt reparatie.
1: Ja.
0: Nou. Ik moest een week wachten, 11 september. Als ik dan nog geen antwoord had gehad van de service, van de reparatie of van de klantenservice zelf, moest ik opnieuw even contact opnemen.
1: Oh, Jezus. Lekker makkelijk. Ja. Ja.
0: Nou, ondertussen zijn we anderhalve maand verder. Ik heb vrijdagavond zelfs, heb ik nog een mailtje gestuurd van, joh, luister, ik moest opnieuw contact opnemen.
1: Ja.
0: Ik moest een week wachten. 5 werkdagen gingen er overheen. En toen heb ik een hele opsomming gemaakt van wat er allemaal mis is gegaan. Op welke punt alles heeft afgespeeld, zeg maar. Wanneer ik contact heb gehad, wanneer ik het heb opgestuurd. Wanneer het allemaal in gang is gezet. En ik kreeg afgelopen, gisteren, kreeg ik een mailtje terug. Ja, excuses.
1: Ja, daar hebben we niks aan.
0: Nee, ja, heb nog even geduld. Toen dacht ik, geduld heeft op dit moment geen betekenis meer. Hè. Het gaat nu echt gewoon, begint gewoon irritant te worden. Maar ik moet opnieuw 5 dagen wachten. 5 werkdagen. Om die reparatiepunt, service, of om die service, om de tijd te geven om te reageren. Ja, sorry, maar we zijn bijna nu 2 maanden onderweg. Ja. Ik vind het echt wel irritant worden.
1: Ik werk toevallig ook nog eens bij een rode media gigant.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar heb ik wel eens een tijdje bij een service desk gewerkt. Volgens mij heb je ook gewoon recht als iets binnen een maand niet gebeurt. Om een totaal nieuw product te krijgen. Dus jij hebt gewoon nu recht op een nieuw product.
2: Nee, nou ja, hij heeft het product terug, alleen heb je het niet volledig terug.
0: Precies. Dus ik heb het wel terug. Alleen, ik kan het niet gebruiken omdat mijn kabeltje mist.
1: Nee, maar,
0: nogmaals, ik kan wel het kabeltje kopen. En ik heb ook wel zo'n goedbon gehad van 10 euro. Weet je wel, even als goede...
1: Als goedmakertje,
0: even een warmhoudertje ook.
2: Even een vraagje dan hoor.
0: Ja.
2: Kan je dus nu nog steeds dat ding niet gebruiken?
0: Ja, wel als ik gewoon nergens een kabeltje vandaan haal. Maar het nogmaals, het gaat om...
2: Is dat zo'n kabeltje als dit?
0: Nee, het is echt wel zo'n dikke kabel, weet
1: de
0: je wel?
1: Zo'n
0: voedingskabel.
1: Van de ochtendshow-kasten worden even opengetrokken.
0: Ja, het is gewoon de tas van Richard Harreman.
1: Richard Harreman.
2: Er zit nog steeds een kabel in die ik al heel lang erin heb zitten. Maar als je zo'n kabeltje nodig hebt, omdat je nu geen scherm hebt. Ja, weet je, ik heb zo'n kabel, heb ik nog wel liggen voor je.
0: Luister.
2: Ik kan tijdelijk even gebruiken.
0: Thuis heb ik gewoon zo'n kabeltje liggen.
2: Oh, oké.
0: Maar het gaat om principes. Ik bedoel, ik stuur het mee.
1: Mm.
0: En ik wil gewoon dat het werkt. Dat het gewoon volledig is. Weet je wel?
2: Wat ik doe met een reparatie. Als er gewoon een kabel bij zit. Die bij dat ding zit. Waar geen adapter aan zit of wat dan ook. Dan stuur ik hem niet mee.
1: Nee, want ze hebben die kabels gewoon.
2: Ja, die kabels hebben ze gewoon.
0: Ja, maar ze vroegen erom. Moest ik het opsturen.
2: Ja, ik denk dat ze dachten dat er een voedingsadapter bij zou zitten. Maar dat.
0: Kijk, het feit is, zeg maar, ze moeten controleren. Want uiteindelijk, mijn scherm. Die had of een kapotte voedingskabel.
2: Ja, ja.
0: Terwijl hij wel voeding gaf, maar misschien onvoldoende.
1: Mm-hmm.
0: Of die had problemen met het scherm zelf. Dus ze moesten dat kabeltje natuurlijk wel hebben om te kijken of dat het daar aan lag. Want anders hadden ze gewoon een nieuw kabeltje mee kunnen sturen.
1: Maar even.
0: Dan had hij nog gebroken.
1: Dus. Wat was het nou uiteindelijk?
0: Ik dus nog steeds niet. Want en ik mis het rapport en ik mis die voedingskabel. Het
1: rapport is wel slordig.
2: Ja, dat is heel slordig.
0: Ja, ik vind allebei slordig. En ik vind het slordig dat het nog steeds zo lang duurt. En dat ze gewoon binnen 5 werkdagen niet hebben kunnen antwoorden.
1: Ja, dat vind ik ook niet netjes.
2: Nee, ja, maar goed, ze hebben gewoon 1,5 maand de tijd nu. Bijna 2 maanden nu.
1: Ja, ze hebben wel krijgen lang tijd.
0: Ik heb nu 1 vraag. Wat moet ik doen? Moet ik, zeg maar...
2: In gebrek stellen?
0: Nee, moet ik gewoon een nieuw product eisen? Moet ik vragen om... Wat moet ik doen?
1: Ik zou vragen om een... ik zou nu ondertussen vragen voor een nieuw... Voor een hele goede cadeaubon. Ja, want kijk, je hebt het kabeltje toch al. Dus ga die discussie niet aan. Je hebt een laptop, een monitor die werkt.
2: Ja.
1: En dan koop daar wat leuks van voor je vrouw.
0: Nee, ja, zo is het ook. Ja,
2: een heel nieuw product ga je niet krijgen. Omdat het, weet je, het product zelf werkt. Alleen het is niet volledig teruggebracht.
0: Ja, maar dat, dat,

0: Is het eigenlijk? Ik weet dus eigenlijk niet officieel of dat die werkt.
1: Ja.
0: Want ik heb dat voedingskabeltje wel, maar ik weet eigenlijk niet of dat het wel een goed voedingskabeltje is. Misschien blaas ik hem er wel mee op.
1: Ik zeg, 50 euro cadeaubonnetje eisen.
0: Dat vind ik nog weinig hoor.
1: Rituals pakketje voor je vrouw kopen. Die ook weer helemaal gelukkig. En dan ben je helemaal binnen.
0: En als ik dan een te groepon krijg, dan kan ik dat weer niet daar kopen. Weet je wel, dat is ook...
1: Ja, dat is waar ook trouwens, ja.
0: Ik heb wel gezegd in die mail, even voor duidelijkheid ook voor jullie. Dan kun je er nog even, vijf minuten over nadenken. Komen we er zo meteen op terug. Kunnen jullie even een heel goed idee voor mij verzinnen. Ik heb wel gezegd tegen hun, van ja, luister, dit is het hele verhaal geweest.
2: Ja.
0: Ik verwacht dat jullie met een hele goede oplossing komen. En dan is het niet alleen maar een kabeltje opsturen. Mm-hmm. En dan is het niet alleen maar het rapport opsturen. Ik verwacht echt dat ze met een goede oplossing komen. Om gewoon het hele... Die twee maanden te overbruggen eigenlijk.
2: Wettelijk gezien, als jij dus hebt aangemeld van... ik mis een onderdeel, hebben ze 2 weken de tijd om te reageren. Wettelijk gezien.
0: Ja, maar dat
1: klopt.
0: Dit is al een week na die...
2: Ja, dat weet ik. Ja. Maar toen je spullen terug hebt gekregen... heb je geconstateerd dat je iets mist. Dat heb je aan de hanger gemaakt, zoals dat dan heet.
0: Ja.
2: Dan hebben ze 2 weken de tijd om daarop te reageren.
0: Ja, dus ze hebben nog 5 dagen.
2: Ze hebben nog 5 dagen.
0: Ja. Nou, ik hou mijn handen vast. Maar bedenk even wat voor mij voor straks. Om te kijken wat ik kan doen binnen die... Als het na die 5 dagen nog steeds niet is.
2: Na die 5 dagen, dan moet je echt even met volle gestrekt been erin gaan. Vind ik.
0: Ja, maar ik heb wel last van mijn knieën. Ja, ik weet niet of dat een heel goed idee is.
1: Een soort Marco van Basten.
0: Wat zei je nou?
1: Een soort Marco van Basten. Ik heb last van mijn knieën.
0: Ja, die had last van zijn enkel, hè? Dat is ook...
3: Het weerbericht.
2: Ja, hij doet het.
0: Dus, goed. Zometeen dan hoor ik het graag van jullie.
3: Het weerbericht.
0: Ja.
2: Ik zou niet naar buiten kijken.
0: Het weerbericht. Kijk vooral wel naar buiten, want je ziet niks. Het is heel erg mistig op dit moment. Er wordt ook voor gewaarschuwd. Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben last van mistbanken. Dus mocht je de weg op gaan, pas op. En verder vanochtend vooral landinwaarts plaatselijk dus dichte mist. Die lost geleidelijk op. Verder wisselen wolkenvelden en af en toe de zon elkaar af. In het zuiden en zuidwesten kan wat regen vallen. Vanmiddag blijft het vrij bewolkt met lokaal lichte regen. En de zon die kan soms tevoorschijn komen vandaag. Dus op zich nog vrij prima dag eigenlijk wel. Het wordt 22 graden vandaag.
2: Lekker hoor.
0: Ik vind het nog warm.
2: Ja, nou goed, afgelopen weekend was het ook lekker warm hoor. Dus,
0: ja, dat is waar, ja.
2: Zaterdag was heerlijk.
0: Ik zat op een gegeven moment buiten en ik denk, wat is het nou warm joh? Hoe kan dit nou? Zitten we midden in juni, maar het is al september.
2: Ja.
0: Vandaag de 14e en we zijn begonnen aan de

0: Vorige week hadden we de Alphense producer Hidde Huisman op bezoek. En die vertelde ook dat hij heel graag wil samenwerken met deze dame. Isabel van Gelder, wat een talent is het. Kissing You Away is haar nieuwste single en die hoort hier in de ochtendshow. Zeg, ik kreeg een appje.
1: Oh jee.
0: Van mijn moeder. Oh, ja. Die zegt, ja, je kan ook na die twee weken de rechtsbijstand regelen. Dat je die benadert. Of,
2: het zit jou echt dwars, hè?
0: Ja, het zit me echt dwars. Ja,
1: maar ik kan me wel voorstellen, tuurlijk.
0: Kom op, ik bedoel, dat product was nog een jaar oud.
2: Nee, tuurlijk. Nee, het is echt niet netjes van de blauwe gigant. Maar ja.
0: Ah, ja, maar dat is toch heel irritant allemaal. Mocht je nou ook ideeën hebben wat ik kan doen richting dit hele verhaal over dat beeldscherm wat al 2 maanden eigenlijk niet in gebruik kan worden genomen. Ja, wel als ik er zelf wat mee doe, maar het gaat om principes. Laat even weten, studioalf.nl/WhatsApp. Hebben jullie ondertussen nog daarover nagedacht? Hebben jullie nog een idee? Of is het idee wat jullie hebben gehad...
1: Ik zeg, stellen.
0: Ja, precies.
2: Okay. Ja, en ik weet dat dus de lijn van hun is ook best wel goed bereikbaar. Ze zijn tenminste belbaar. Je hebt ook bedrijven die niet belbaar.
0: Die chat is echt heel irritant trouwens, maar verder is het prima.
2: Ze zijn belbaar, dus ga gewoon helemaal daaraan mee aan de slag. Ja. Gewoon bel een keer.
1: Zeker, ja.
0: Oké, okay. Nou goed, dan gaan we daarmee aan de slag. En waar we ook

0: mee aan de slag gaan is natuurlijk het nieuws, want...
1: Wat staat er in de krant?
0: Ja, wat hebben we allemaal in het nieuws? Ries, wat heb jij gevonden vandaag? Ja,
2: verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze moeten betalen als procedures te lang duren.
0: Die gebreken stellen en rechtsbijstand benaderen.
2: Die dwangsommen die bestaan sinds 2009 moeten de overheid ertoe dwingen om zich aan wettelijke termijnen te houden. Onder meer de IND, diensttoeslagen en het UWV willen er vanaf. Ja, we hebben wel waarom. De IND betaalt dit jaar al bijna 100 miljoen euro.
0: Zo.
2: Ongelooflijk. Ja,
0: dat is zonde van het geld, hè?
2: Ja, maar dat is broekzak vestzak, is dat, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
2: Het is echt een beetje rondschuiven met geld.
0: Ja, dat is politiek aan zich, toch? Ja. Een beetje schuiven met geld. Ik bedoel, we hebben het allemaal gezien met Prinsjesdag, hoe het allemaal eraan toe gaat.
2: Ja, maar je weet het wel. Ze betalen 100 miljoen euro aan dwangsommen de IND. En dan vervolgens krijgen ze een subsidie van 100 miljoen euro.
0: Ja, precies, ja. Kijk, er zijn al heel wat dingen uitgelekt, hè, zoals jij had voorspeld, Pim. Maar morgen is Prinsjesdag, dus we gaan wel kijken waar die 100 miljoen is gebleven dan.
3: Ja. Ik vind het al wel mooi. Volgens mij schrijft de koning die speech helemaal niet zelf.
0: Nee, tuurlijk
3: hij
0: niet.
3: Moet het gewoon voorlezen.
0: Ja, maar hij controleert hem wel, hè. Dus het is wel dat hij hem van tevoren even doorneemt.
2: Ja, hij moet hem even doornemen, inderdaad.
0: Ja, want anders zegt hij dadelijk... leden der staten... generaal!
3: Wat is het zo, als die man dyslexie had?
0: Ja, dan wordt het lastig.
2: Ja, dat is zeker.
0: Oeh. Ja. Maar goed, dan zal hij wel hulp erbij krijgen, denk ik.
3: Dat Maxima met een vinger ernaast gaat zitten van hier moet je lezen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hij is een beetje dom, weet je. En dan krijg je een beetje dat Lucky TV verhaal. En Pim, wat heb jij in het nieuws?
3: Ja, het centrum-linkse blok gaat net aan kop bij de Zweedse parlementsverkiezingen. Centrum-links staat volgens de laatste prognose op voorsprong met maar liefst 3 zetels. De Zweedse omroep SVT zegt dat 94% van de stemmen ondertussen geteld is. En dat houdt in dat Zweden wel nog op een linksblok zit. Terwijl de buren van ons, de Duitsers, die zijn helemaal naar rechts afgestemd.
0: CDU. Ja, opnieuw heeft hij ook in de Neder-Saxen, toch? Of hoe heet dat daar?
3: Ja, Neder-Saxen.
0: Hebben ze nipt gewonnen wel. Nee. Wel nipt, maar...
3: Ja, nee, maar ze hebben ook in 1 deelstaat hebben ze gewoon...
0: Nee, dat klopt.
3: De overgrote meerderheid.
0: Ja.
3: Maar dat is heel grappig. Dus dat toch nog in een tijdperk waar rechts steeds meer grond wint.
0: Nee, enerzijds wel. Aan de andere kant hoor je ook steeds meer tegengeluid, hè, weer vanuit links. Dus het is een beetje aan het schipperen, maar je hoort toch ook wel weer de opkomst van rechts.
2: Vroeger had ik een maatschappijleraar en die zei ook van... Ja, op het moment dat er onvrede is onder de bevolking... dan zie je dat rechts gewoon met grote sprongen vooruit gaat.
0: Ja, zo is het inderdaad.
3: Rechts is populistisch en links is opportunistisch.
0: Ja, nee, socialistisch.
3: Ja, socialisme, ook opportunistisch.
0: Zeker.
3: Ja, hoe je het
0: ook
3: opportunistisch. Want rechts is heel erg van, het gaat allemaal fout en het lukt niet en het gaat heel goed. En links is heel erg van, nou, laten we het samen doen. Laten we kijken wat er kan gebeuren. Het heeft beide wat. Laten we daar duidelijk over zijn. Maar het is wel grappig. Ja, wij liggen als Nederland volgens mij redelijk centrum.
0: Gezondheid,
3: Ries.
2: Die kwam er net tussendoor zetten.
3: Tussen neus en lippen door moest hij even niezen.
0: Ja, zoals rechts ook ineens tussendoor komt die nies van jou ook ineens tussendoor.
3: Nee, hij is allergisch voor links.
4: Links.
0: Ja, als je links kijkt, zie je recht niks. Zeg, tot slot, even leuk nieuws dan. Want waar de nieuwe G-zwemlessen... voor de gehandicapten gaat het dan om. Okay, voor de minder valide, om het aardiger te zeggen. Direct zijn flink volgelopen, die zwemlessen. Kinderen die extra begeleiding nodig hebben... krijgen les in kleine groepen met veel aandacht voor veiligheid en zelfredzaamheid. Geen wedstrijdje wie het snelst een diploma heeft... maar eerst zorgen dat iedere kind zich gewoon veilig voelt in het water... en zich ook weet te redden in het water. Dus dat is een mooie opkomst ook.
3: Is dat op zich niet de hele essentie van zwemles? Dat je gewoon überhaupt gewoon veilig jezelf kan redden?
0: Nee, alleen het wordt nergens meer aangeboden door scholen. Althans, vanuit scholen richting de zwembaden en dat soort dingen. Dus het loopt een beetje vast in zover... Maar uiteindelijk, kleine groepen helpen toch wel om de mensen ook weer wat meer te helpen. Dus,
3: wat mooi.
0: Ja, mooi nieuws om mee af te sluiten voor nu. En zometeen natuurlijk nog meer nieuws. Ook nieuws uit de regio zometeen bij Richard Harreman.
3: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Wat zit er zo in?
2: Een bijzondere gedenkplek voor kinderen. Waar en waarom? Dat hoor je zo.
0: Oh, mooi onderwerp ook. Dat zometeen bij Richard Harreman in het regio nieuws. Nieuws van 7:30. Komt het dus aan ook zometeen de voor of de na in de ochtendshow. Dus Last Frequency.

0: Just Frequencies en Live It All. In de ochtendshow, studio van Karen Brazen, waar je naar luistert. Het is maandagochtend 14 september, 3:08. Tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende overheidsorganisaties willen af van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de diensttoeslagen zijn daarover met elkaar in overleg. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie. Bijna alle stemmen in Zweden zijn inmiddels geteld. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Daarin speelt ze een meisje dat weer baas wordt over haar eigen lichaam na stelselmatig misbruik. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: Het nieuws uit de regio krijgen van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 2 bestuurders zijn afgelopen woensdag na een verkeersongeval in Alphen aan de Rijn met elkaar op de vuist gegaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Diepenbroekweg en de Zonneweg. Een van de bestuurders bleek onder invloed en is aangehouden. Ook de andere bestuurder zou zijn aangehouden, maar dat kan de politie niet bevestigen. Bij het ongeluk werden ook 2 geparkeerde auto's geraakt. Beide bestuurders hoefden niet naar het ziekenhuis. In Boskoop willen ouders een bijzondere gedenkplek realiseren voor kinderen die nooit naar school konden gaan. Het gaat om een houten kapstok met 30 rugtasjes, waarbij ieder tasje staat voor een overleden kind. Maaike en Paul Veldman willen er 2 ophangen voor hun overleden tweeling Tim en Noah. Ook andere Boskoopse ouders doen mee. Waar de kapstok precies komt te staan is nog niet bekend. De ouders zijn hierover nog in gesprek met de gemeente.
0: Hey, je hebt op het moment dat iemand is overleden kun je natuurlijk wel naar een graf of naar een urnetuin of wat dan ook toe gaan. Of waar iemand is uitgestrooid. Maar op het moment dat er... Je kan niemand toch gedenken of zo. Het is allemaal... Dus mooi initiatief.
2: Zeker. Ja. Leo Olijenhoek heeft na 40 jaar afscheid genomen van de brandweerpost in Roelevarensveen. Hij was al die tijd vrijwilliger en bevelvoerder. Als blijk van waardering kreeg hij van burgemeester Astrid Heijsterbolt de Gouden Wiek. Olijenhoek kijkt met veel voldoening terug op zijn tijd bij de brandweer. Vooral de succesvolle reanimaties zijn hem bijgebleven. Volgens hem is het mooi om mensen later terug te zien en te weten. Hiervoor hebben we het gedaan. Bekijk de beelden op studiokagebrazen.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 8 meldingen in totaal, 39 minuten vertragingstijd. Je krijgt van mij de langste, duren 5 minuten of langer. Om te beginnen met een waarschuwing, want in Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Dus kijk je naar buiten, dan zie je weinig. Pas op als je de weg op gaat. Ook oppassen op de ANWB.

0: A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en knooppunt Hofvliet. Er staat 7 kilometer aan file. De vertragingstijd is er 9 minuten. De A12 dan, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen, 7 kilometer. Vertraging duurt 5 minuten. En tot slot nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer en de vertraging is daar zo'n 8 minuten. Hoe is verder op het spoor, Pim? Is het al iets verbeterd?
1: Nou, het is zeker verbeterd. De NS heeft een belofte waargemaakt dat het om 7:30 allemaal opgelost zou zijn in de regio. En dat is het ook. Alles rijdt weer lekker door. Dus lekker treinreizen.
0: Nou, dat is lekker inderdaad. Of het ook zo blijft, dat hoor je zometeen over een half uurtje natuurlijk. Opnieuw van Pim met een update. Ook zometeen in de ochtendshow. Over een minuutje of 10. Dan gaan we weer spelen hoor. De voor of de na. Moet wel goed zeggen natuurlijk. Een muziekkennisquiz. Dus mocht je een beetje van muziek houden en ook een beetje kennis erover hebben. Of ook niet. Maakt niet uit. Je kunt ook een gokje wagen. studio11.nl/WhatsApp staat open om mee te spelen. Ik ga zo een fragment draaien van een liedje. En jou de taak om dan titel en artiest door te appen. En of dat hij voor of na een bepaald jaar door is uitgebracht. Dat allemaal zometeen naar Hall & Oates en ook Ellie Goulding, de nieuwste van haar. De zon.

0: is de zevende track op het album wat 10 dagen geleden is uitgekomen, begin deze maand. Toen werd er buiten geveegd en nu opnieuw. Want mensen zijn natuurlijk bezig om buiten even de pleinen schoon te krijgen voor de jaarmarkt onder andere.
1: Dat is grappig, want ik zeg buiten de uitzending om, zeg ik tegen Pim van hey,
0: hij is niet geweest. 7 uur. Nee.

0: We zijn 3 kwartier te laat vandaag. Ja. Maar goed, het is maandag natuurlijk. Nee, waar ik het over heb is natuurlijk het nieuwe album van Ellie Goulding. I Know Too Much heet hij. 4 september is hij verschenen. En deze plaat die komt daar vandaan. For Your Entertainment hoorde je hier. Afgelopen vrijdag was zij live op Instagram. Ik was even in een live sessie beland met Ellie Goulding.
1: Ja.
0: Niet dat we met elkaar hebben gepraat, maar toch.
2: Oh, dat
0: niet.
2: Ik dacht al, hè.
0: Maar het was een soort van live luistersessie. Want ze draaide nummers van het album en vertelde daar dan ook over. Over hoe het is ontstaan, wat ze dan daar zo goed aan vindt. Of hoe moeilijk het wel niet was voor haar stem om bepaalde nummers op te nemen. Dit was, want ze heeft weer een nieuwe vriend tegenwoordig.
1: Oh, okay.
0: Ja, voor relaties uitgegaan, terwijl ze daar kind mee heeft gekregen. Is toch ook, kind is net een half jaar en dan gaat de relatie uit. Dat is echt
2: bizar.
0: Ja, dat is echt bizar. Is dat
2: maar
0: wat,
2: dat hoor je wel vaker. Ik snap dat dus. Ik vind dat echt too crazy. Maar goed, ga verder met je
0: vind
2: verhaal.
0: Ik ook
2: van,
0: inderdaad. Ja, tuurlijk. Hè, het geeft wel wat druk met zich mee, kinderen, maar toch. Maar het verhaal is dus, dit is haar de favoriete track van haar vriend. For Your Entertainment.
2: Ja,
0: en als ik de chat mag geloven, dan is dit ook van veel fans van Ellie Goulding de favoriete track op het album.
2: Ja, maar vind je het gek dat het een favoriete track, zijn favoriete track is? Heb je die tekst geluisterd?
1: Nee.
2: Ja, op een gegeven moment zegt ze met band in all shapes, I'm in, I'm pure for your pleasure. Het is heel erg.
0: For your entertainment.
2: Het is alleen maar voor. Ja, dit vind je gek dat hij het een heel leuk nummer vindt. Ja.
0: Zo is het. Ellie Goulding dus hier met haar nieuwste For Your Entertainment. Daarvoor ook Hoi Notes en Say It Isn't So. Nou, we kunnen misschien zometeen wel stellen dat wel zo is, want dan ben je namelijk de dagwinnaar in. De voor of de na, de muziekkennisquiz die we spelen. Want ik ga een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En ook wil ik van je weten of dat die voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Ja, vandaag spelen met het jaar 2011. Want vorige keer was Wolf en All Things Under the Sun.
3: Nee, maar mijn. Oh ja, All Things Under the Sun was het. Ja, er niet mijn mind made up.
0: Dat nee, die hebben we net gedraaid voor dat de ochtendshow begon.
3: Dat was het, ja.
0: Maar afgelopen vrijdag hebben jullie hem gespeeld, hè? Dus vandaar. Ja. Maar 2011, daar spelen we dus mee. Dus de voor of de na uitgebracht, dat is de vraag. Net als titel en artiest. Hier in de studio doen ze natuurlijk ook mee. Maar jij kunt jouw antwoord achterlaten via de app studio11.nl/WhatsApp. En in de studio, dan wordt er gevraagd om even de naam te noemen van degene die het als eerste weet. En dan krijgt hij ook als eerste de beurt. Ja. Zijn jullie er klaar voor?
3: Ja hoor, kom maar op.
2: Zeker.
0: Dat is mooi. Dit is de opdracht voor vandaag. Titel en artiest voor of na het jaar 2011. En zo klinkt hij.
2: Pim.
0: Oeh.
2: Oh, zo.
1: Ja, dat kan eigenlijk niet anders. Got my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours.

0: Jeetje Pim, wat was je snel zeg.
1: Ja, dit is een van mijn favoriete tracks aller tijden.
0: Ja, daar was ik al bang voor. Jij bent wel een beetje van dit soort bands natuurlijk.
1: Zeker.
0: Het is ook niet voor niets dat jij de categorie Boy in Girl Band hebt ingevoerd.
1: Ja.
0: In het Rad van Fortuin. Dus wat dat betreft snap ik dit wel. Maar ja, wie zijn dit? Ik geef alvast een klein hintje weg. Hoe heet die track en is die voor of na het jaar 2011 uitgebracht? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, voor de mensen die het net hebben gemist of toch nog een beetje twijfelen, nog één keertje dan.

0: heet die band? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2011 uitgebracht? Laat het weten via de app studioalf.nl. /WhatsApp is het adres waar je het achter kunt laten. En ja, wellicht, als jij het goede antwoord hebt ingestuurd, word jij zometeen de dag winnaar in de voor of de na. En krijg jij 3 stickers van ons. Ja, het stapeltje begint zo langzamerhand te slinken.
1: Ja, maar ga snel ineens.
0: Ja, we hebben het nog wel steeds hoor. Dus je kunt het nog steeds winnen. Studioalf.nl, /WhatsApp. Geef het door. Titel en artiest voor of na het jaar 2011. En wellicht kunnen we jou zo meteen feliciteren hier in de ochtendshow.

0: The French Kids. It's a new single from the band. Last Friday, it's released almost Monday.
1: Wow.
0: Ja, heette de plaat. Heet de plaat nog steeds trouwens, want afgelopen vrijdag werd dat verteld ook, dat dat de plaat was die ze hebben uitgebracht. Bij de Nieuwe Deense Radio, daar komt hij ook vandaan. Yes. En het doet een beetje denken aan een bepaalde andere band, die ook heel erg van de typische dromerige synthpop sound is. En dat is natuurlijk de enige echte.
2: Empire of the Sun.
0: Zo is het inderdaad.
2: Ja, jij kon er niet opkomen, maar ik had het eigenlijk meteen zo'n pop.
0: Ja, ik moest heel erg denken aan FIFA, dat voetbalspelletje waar Empire of the Sun heel vaak in de soundtrack wordt gehaald. Afgelopen vrijdag bij de Nieuwe Deuntjes Radio trouwens ook hebben ze de soundtrack van de nieuwe FC-game hebben ze doorgenomen. En nou ja, volgens mij...
1: Wij vinden hem niet zo sterk.
0: Bin me er niet op vast, maar volgens mij is dit een van de tracks die op die soundtrack staat.
1: Dat zou kunnen, maar ik vind hem niet sterk, de soundtrack. Ik zit helemaal in dit wereldje. Ik vind het dus een FIFA soundtrack. Ik heb zomaar echt een lijstje in mijn Spotify. En dan ga ik zomaar kijken van, hey, tenminste van mijn streaming platform. En dan ga ik kijken van, hey, wat is mijn favoriete FIFA liedjes. En dan kom je altijd een beetje terug op FIFA 17, man. FIFA 17 had echt banger na banger na banger na banger. De allerbeste blijft FIFA 08 met die opening dat ze zeg maar fluiten van.
0: Dat is van John Newman. Oh, die. Dat is van, dat is van...
1: Ik heb het hier een keertje gezamd, maar dat, terwijl ik het opzoek, dat weet ik. Wil ik is meer van iedere jongen van tussen de 18 en 25, is hiermee opgegroeid. Young Fox. We don't care about the Young Fox. Iedere jongen van 18 en 25 is mee opgegroeid. Maar FIFA is echt best wel goed daarin. Goede liedjes uitkiezen.
0: Terwijl die plaat al 10 jaar oud was voordat hij op de soundtrack kwam. Ja, maar goed, dat terzijde natuurlijk.
2: Maar je hebt toch ook, hoe heet die andere band ook weer, van FIFA volgens mij 3 jaar geleden of zo. Was ook zo'n plaat die werd gewoon echt helemaal
0: geweest.
1: John Newman heeft ook die andere gezeten.
2: Ik ben de naam even kwijt.
0: Maar goed, er stonden lange tijd geen Nederlands artiest op die soundtrack. Maar nu dus wel, want Bakermat en Rani... Die hebben met I Love Life de soundtrack gehaald. Dus dat is wel weer mooi voor de Nederlandse muziekindustrie eigenlijk. Zeg, als we toch over...

Juist in de voor of de na heb je het fragment gehoord waarmee we spelen. Oftewel de opdracht voor vandaag. We zijn namelijk op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 2011. En dan gaat het om de volgende track.

0: Ja, heel lekker als je meezing, Pim. Fijn, dankjewel. Ja, Pim was ook de snelste, althans in het noemen van zijn naam. Want jij in de studio vragen we dan om je naam te roepen. Zodat we verder het fragment gewoon kunnen afluisteren. Want uiteindelijk draait het om jouw antwoord. Er zijn heel wat mensen die wat hebben ingestuurd via studioalf.nl/WhatsApp. Is namelijk het adres waar je antwoord kwijt kon. Het titel en artiest voor of na het jaar 2011. Maar Pim, ja, jij bent degene die als eerste je naam hebt geroepen. Dus
1: kom maar door. Ik wil voortaan toch wel even één dingetje veranderd zien. Gewoon op het moment dat je je naam noemt, schrijf je het op en daarna verander je het niet meer. Want we hebben bijvoorbeeld een Geertje zitten luisteren. Ja. En die zegt van, ja, heel terecht. Hij heeft nu zelfs 3 keer al kunnen luisteren naar deze plaat. En ze heeft al 3 keer zijn antwoord kunnen bijstellen.
0: Ja, maar ik wist het instant. Stop de muziek, wacht even. Het gaat er toch aan omdat het leuk is. Het hoeft toch allemaal niet zo moeilijk te zijn.
1: Is ook zo.
0: En daarnaast omdat Richard Harreman niet een keertje de eerste is. Gaat hij dit soort dingen.
2: Nee, echt niet. Normaal hoor ik hem nooit klagen. Nee. Nooit. Zeker niet.
0: Goed, Pim, het is aan jou. Ja. Wie is het? Wat is de titel van de track? En is die voor of na het jaar 2011 uitgebracht?
1: Ik mijn snack uitsteken, jongens.
2: Dit zijn Joe, Nick en Kevin, genaamd van de Jonas Brothers.
0: Ook Kevin Valk? En Joey van der Weer? Nee, ook niet. Oh.
2: Van de Jonas Brothers. Jonas Brothers. Met What a Man Gotta Do, uitgekomen in 2020. Dus dit is van voor na 2011.
0: Oké. Hij is wel heel specifiek, hè, moet ik zeggen, in zijn antwoord.
2: Het is een single, het is geen album, het komt van het tijdperk Happiness Begins. Ja, jongens, dit weet ik gewoon.
0: Oké, ik heb 2 bonusvragen voor je. Ja. Welke bekende artiest heeft meegewerkt aan dit album, meegeschreven?
2: Het staat niet op een album, maar ik weet welke bekende artiest het is. Dat is Ryan Tedder.
0: Ja, dankjewel. Dat is alvast puntje 1. En puntje 2 is, in welk land is deze track het hoogst gepositioneerd in de zogenoemde hitlijst?
2: Nederland.
0: Nee, dat is fout.
1: Oh,
0: dat is toch wel jammer.
1: Jammer hoor.
2: Ik weet dat het namelijk volgens mij in Amerika niet heel sterk heeft gedaan. Hij heeft volgens mij daar niet geweldig gedaan. Mm. Engeland ook niet per se. Het is in Europa.
0: In Amerika was het nummer 16. Ja. Als hoogste positie. In Vlaanderen, onze zuidenburen, plekje 21.
2: Oh.
0: Nederland, de 9e positie in de top 40. En waar die het hoogste is genoteerd, dat is in Slowakije geweest. Want daar behaalden ze namelijk de nummer 4 positie.
2: Heel gek, hè? Dat sommige liedjes, die zijn dan, ga je kijken naar die lijst. Ik wil wel eens. En dan zie je gewoon in die lijst liedjes staan die gewoon helemaal dan nu niet meer tijdloos zijn. Mm-hmm. Maar dan gewoon heel populair waren.
1: Ja. Dat is waar.
2: Dat is heel bijzonder.
0: Komt inderdaad uit het jaar 2020. What a Man Gotta Do van de Jonas Brothers. En daarmee heeft Pim het hartstikke goed. Dus gefeliciteerd, Pim. Dit spel ligt jou wel.
2: Ja.
0: In tegenstelling tot waar of niet waar. Dat we zo meteen natuurlijk weer gaan spelen rond 9:15. Maar het feit dat je het goed hebt is toch wel fijn. En dat je het eerder wist dan Richard Harreman is nog fijner natuurlijk.
2: Maar het bizarre van het hele tafereel is, ik heb er zoveel al waar en niet waar gespeeld. En nog nooit gewoon gewonnen. Ik denk echt dat ik op show, ik zit makkelijk op show 50. En ik heb het gewoon nog nooit gewonnen.
0: Nou ja, wellicht zo meteen rond 9:15. Dan is het jouw dag. En dan moet je ook meteen even een lotje kopen. Want dan ga je alles winnen deze week, neem ik aan.
2: Dan hangen we de vlag uit.
0: Zo is het. Wie ook heeft gewonnen, want daar gaat het natuurlijk om, is Lars uit Boskoop. Ja, ik kreeg namelijk van Daan uit Alphen een appje. Morgen, mannen, kunnen jullie Not My Fault van Sabrina Carpenter draaien? Dan poets ik die tanden van de kids net even wat sneller. Ja, kunnen we misschien zo meteen wat doen, Daan. Maar daar ging het niet om. Want het ging om de Jonas Brothers op dit moment. Maar Lars uit Boskoop, die heeft het wel goed. Die zegt namelijk What a Man Gotta Do van de Jonas Brothers 2020. Niet eens 2000, of de zeg maar, de na 2011. Maar 2020 ook heel specifiek was die. En daarmee is Lars de hartelijke winnaar van deze maandag 14 september, oftewel de dag.

0: Ach, winnaar. En krijgt hij de 3 stickers van ons. Dus Lars, van harte gefeliciteerd. Tot zover. En morgen, als het goed is, dan gaan we weer een nieuwe ronde spelen van de voor of de na. In ieder geval ergens. Ja, het is een beetje een zwevend item, maar we gaan hem er ergens doorheen knallen. Wil je meespelen en wil je ook die 3 stickers ontvangen die Lars zojuist heeft gekregen? Studio11.nl/WhatsApp. Speel mee met de voor of de na. Zeg, het is inmiddels al 8 uur. Zometeen dan het regionieuws. Richard Harreman, die is daarvoor. Wat heb je er zo in zitten, Ries?
1: Hondenbelasting. Niet iedere hondenbezitter betaalt, dat lijkt mij.
0: Nee, en de hondenbezitters die blaffen er tegen. Dat allemaal zometeen. Ook natuurlijk sportoverzichtje met Rick Zinnige. We gaan weer even bellen om te kijken hoe het afgelopen zaterdag is gegaan in het regiovoetbal. Dat allemaal in de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie. Ontmoet de presentatoren. Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4. Toegang via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
5: Hij schiet hem in het doel.
2: Wij zijn erbij.
5: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
2: Jij bent erbij.
5: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
2: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
2: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
2: Vacature@studioalphen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je eigen zeg het maar opnemen.
9: Oh, hallo, hallo.
2: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
10: Hé, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
11: Ah joh, dat is die van TikTok.
12: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
2: Dat klopt.
13: Handtekenen.
14: Straks leven.
2: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
0: Goedemorgen. 3:08 is het. De maandagochtendshow. Studio Alphen en Karen Brazen. En het nieuws, de NOS.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
16: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
15: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n €90 meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
17: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
15: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gaan we door met het nieuws uit de regio. En daarvoor zit hier Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Alphen aan den Rijn zijn 635 honden niet aangemeld bij de gemeente. Dat blijkt uit een grote controle langs ruim 17.000 adressen. 8 controleurs gingen eind april en half juni langs de deuren. De controle kostte ongeveer 20.000 euro en levert de gemeente dit jaar ruim 43.000 euro aan extra hondenbelasting op. De VVD had twijfels over het nut van de controle, maar het college noemt de actie doelmatig. Alphen heeft bovendien de laagste hondenbelasting van Zuid-Holland. Woningzoekenden in Holland-Rijnland reageren verdeeld op de nieuwe regels. Wie vergeet de jaarlijkse inschrijfkosten van €7,50 te betalen, raakt vanaf 1 september zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd kwijt. Sommigen vinden dat mensen dat zelf moeten opletten, maar anderen vinden dat de gevolgen te groot zijn. De SP is een petitie gestart tegen de regels. Die is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend. De Veense Feestweek is in volle gang in Roelofarensveen. Ruim een week lang zijn er allerlei activiteiten in en rond het dorp. Zo staan onder meer het bloemencorso, de taptoe, het tobbetje steken en verschillende sport- en feestactiviteiten op het programma. De kermis opent donderdag 17 september. Studio Karen Brazen doet zaterdag 19 september live verslag van het jeugdbloemencorso. Het volledige programma is te vinden via Studio Karen Brazen en het Oranje Comité Juliana. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Er is weer een nieuw nummer voor de Veense kermis uitgebracht. Stroom meteen in de ochtendshow, dan moeten we hem even draaien. Want moet ik even nou op zoek welke dat ook weer was. Maar die gaan we zeker draaien even in de ochtend. Dankjewel, Ries. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment 11 meldingen, 76 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste, die duren 10 minuten of langer. De A12, Den Haag richting Utrecht. Die heeft last van een file tussen Gouden en Nieuwebrug. 4 kilometer staat, de vertraging is daar 10 minuten. Ja, en een flinke op de N11 leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegravencentrum en de aansluiting met die A12. Daar staat 3 kilometer. Maar je doet er wel 23 minuten langer over. Je hebt toch 20 minuten langer.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Goedemorgen zeg ik ook tegen Pim, want Pim hoest op het spoor verder.
11: Ja, goedemorgen Wesley. Op het spoor is het momenteel rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Paul Young en Come Back and Stay. In de ochtendshow ook Bruno Mars hoorde je. En On My Soul, een hele goede morgen. En welkom op de maandagochtend. Een nieuwe werkweek is begonnen en ook een nieuwe ochtendshow. 8:15 is het. De 14e van september alweer. Laten we ook even kijken naar wat er allemaal in het nieuws zit. Want we beginnen in Rijnstaat-Wouda vandaag. Politici die worstelen met woningen in het voormalige hotelrestaurant Intens. Het gemeentebestuur wil meewerken, maar de dorpsraad en omwonenden eisen een kritische, onafhankelijke beoordeling. Een hotel ombouwen klinkt simpel tot het dorp zich ermee gaat bemoeien, want dan wordt het ineens een lastig verhaal natuurlijk. En in Alphen kwamen duizenden bezoekers af op de Oldtimerdag. Ik weet niet of jullie er zijn geweest afgelopen zaterdag.
1: Maar nee, ik heb wel aardig wat auto's. Het was zondag, toch? Oldtimerdag?
0: Nee, zaterdag.
1: Oh. Huh?
0: Ja. Ja, zaterdag. Nee, die zaterdag is altijd de aftrap van samen met de tattoo natuurlijk. Van de Alphense Feestweek.
1: Oké, okay, niet naartoe geweest. Nee.
0: Okay. Jij ook niet, Pim? Ook niet naar de Oldtimerdag?
2: Nee, ik heb er heel weinig mee.
0: Nou, misschien ben jij er zelf wel geweest. Maar een brandweerwagen uit 1951 stal tussen al het glimmende blik de show. Geen touchscreen, geen achteruitrijcamera's, dat soort dingen. Maar wel veel bekijks natuurlijk dan een iets modernere leasebak.
2: Ja.
0: Zoals die tegenwoordig veel wordt gereden. Ja, en in Nieuwkoop voeren ondertussen ruim 350 versierde boten mee. Tijdens het Torenschuddersfeest, daar hadden we het vorige week ook over. De avond eindigde met een grote vuurwerkshow. En tussendoor was er ook nog wel wat motorpech bij sommige boten.
2: Oh, ja.
0: Dus dat is wel, heeft even wat oponthoud gehad. Maar uiteindelijk knalde het feest los.
2: Mooi.
0: Letterlijk en figuurlijk. 350 boten uiteindelijk bij elkaar. Oh, dus dat is... Die kan op zich die ene boot dan ook wel aanduwen. 350 boot, daar komt hij ook wel van uit. Ja. Ries, wat heb jij in het nieuws vandaag? Ja,
1: omwonenden van de Henegouwenweg in Waddinxveen dachten dat de maximumsnelheid daar was verlaagd van 80 naar 60 km per uur.
0: Ja.
1: Er stond een nieuw verkeersbord en ook twee camera's langs de weg. Het bord is na een week alweer weggehaald omdat er helemaal geen verkeersbesluit was genomen. De camera's zijn overigens geen flitspalen. Ze registreren kentekens en opsporingsgegevens.
0: Oh, oké. Okay. Dus ja. Het is niet dat je als je daar te hard rijdt dat je dan flits op de foto staat?
1: Nee, maar als jij iets niet betaald hebt of wat dan ook, dan weet je ze te vinden.
0: Ja, dan word je snel opgespoord in zover.
1: Ja.
0: Vanuit je kenteken wordt het dan geregistreerd, neem ik
1: juist,
0: aan. Ja, precies. Pim, tot slot, wat heb jij in het nieuws?
2: Ja, groot nieuws vanavond zijn de Emmys. En daar worden allemaal prijzen uitgereikt voor de filmindustrie en de tv-industrie met name. Dat heeft een Nederlands tintje, want voor de zoveelste keer is het programma The Voice van producent John de Mol genomineerd.
0: Oh, is hij weer genomineerd?
2: Ja, hij is weer genomineerd in de Creative Arts sectie. Ja, precies. De Amerikaanse versie van The Voice won eerder al een keer voor beste belichting en een keertje voor beste regie. Ze worden uitgereikt. En wat ik ook wel heel grappig vind.
0: Dus eigenlijk The Voice...
2: Ja.
0: Ja, vanavond tijdens de Emmy Awards. Vinden ze of vinden ze hem niet?
2: Ja, dat is.
0: En misschien is er wel een voice uit Holland die uiteindelijk de overwinningsspeech mag gaan geven. En is het officieel de Voice of Holland? Of zoiets.
2: Precies.
0: Ik denk niet dat het zo gaat, hoor. En dat er ook niet allemaal stoelen staan om te draaien. Dat dan weer niet, maar...
2: Nee, zo werkt het niet helemaal. Maar wat ik wel echt heel interessant en grappig vind... is als je dan kijkt in Nederland, wat nomineren wij?
0: Ja, wat nomineren we nou?
2: Want ieder land mag gaan nominaties uitzenden. Wij sturen echt flutprogramma's. Wij sturen echt flutprogramma's.
0: Ja, maar het wel vaak, hè? Dus
2: nee, we winnen niet. Want we zijn echt voor niks genomineerd ook in Nederland. Maar, maar je moet ook horen wat wij Brandpunt sturen we in.
0: Oh, Brandpunt, ja.
2: Mindfuck van Victor Mits. Aan Motherfucker van Avro Tros.
0: Aan Motherfucker, ja.
2: Gaat er helemaal nergens over. De Dr. Corrie Show.
0: De Dr. Corrie Show. Ja, maar dat is wel echt heel leerzaam, hè, voor kinderen. Ik bedoel, daar kan het buitenland af en toe best een puntje aanzuigen. En dat is ook waar Dr. Corrie over praat, namelijk over puntjes.
2: Ja, maar waarom sturen we dat in?
0: Nou ja, omdat het dus best wel... het heeft ook te maken met de maatschappij, hè. Het is ook goed voor de maatschappij in zoverre. Dus op Brandpunt is gewoon onderzoeksjournalistiek. Dr. Corrie, leren kinderen veel van. Ja, buitenland, die heeft dat soort programma's niet. Of laten heel veel van dat soort onderwerpen gewoon onbesproken.
2: Nee, dus dat is waar, maar goed.
0: Kijk, dat de Voice dan daartussen staat, dan denk ik... Ja, hoezo nou weer opnieuw? Maar goed.
2: Ja, voor mij is dat gewoon een van de meest ijzersterke programma's aller tijden.
0: Oké, Toch? Al dus Pim Nisters, mensen.
2: Media-expert.
0: Zeg, laten we het over belangrijkere zaken hebben. En dat is natuurlijk het voetbal van afgelopen zaterdag.

0: zinnige goeiemorgen.
1: Jawel, jawel, goeiemorgen.
0: Ja, jij bent lekker je bed uitgekomen dit weekend.
1: Dit weekend? Nou, vandaag ook hoor.
0: Ja, maar afgelopen weekend helemaal. En laten we daar zo meteen even mee eindigen met een heel mooi fragment van wat er in de wedstrijd heeft plaatsgevonden. Dan heb ik het over de wedstrijd van FC Volendam. Tegen wie speelden jullie?
1: Den Bosch.
0: Den Bosch.
1: Altijd lastig, hè?
0: Ja, altijd lastig. Maar zo lastig bleek het uiteindelijk niet, want jullie wonnen, geloof ik, hè?
1: Ja, 2-0. Ja.
0: Een 2-0. Eén doelpunt daarvan, daar heb ik zo meteen een fragment van. Maar laten we het eerst over het regiovoetbal hebben. Want ja, daarvoor bellen we je uiteindelijk natuurlijk. Laten we het weer even doornemen. Afgelopen weekend, volgens mij, zijn alle competities nu wel echt begonnen. Of was er toch nog een bekercompetitieronde?
1: Ja, laatste bekerronde. Laatste wedstrijd van de poolfase van de beker, zeg maar. Dus dan weten we wie er doorgaat. En volgende week start dan echt de competitie.
0: Dat is volgende week. Maar wie er wel al een competitie is begonnen, want dat verhaal weten we inmiddels. Mogen ze instromen in de bekerrondes. Dat is natuurlijk
2: SV ARC.
0: Ja.
1: Ja. Ja, die begonnen natuurlijk best wel oké aan de competitie. Met 4 punten uit 2 wedstrijden. Maar ze zijn even met beide benen op de grond gezet afgelopen zaterdag. Ze verloren met liefst 2-5 van SJC.
0: Oei.
1: Maar moet ik daar wel bij zeggen dat SJC deze competitie best wel uit de startblok is geschoten. En al een keer met 6-0 van Aalsmeer won. En het er voorzichtig op begint te lijken dat die er met kop en schouders bovenuit steken. Maar goed, ARC stond al vrij snel op een 0-4 achterstand. Snel naar rust. Kwam nog wel terug tot 2-4 via 2 treffers van Boyd Baatje. Maar een 2-5 nederlaag was uiteindelijk niet te voorkomen. Dat betekent dat ARC afzakt naar plek 9 in de competitie. Maar wat ik zei, SJC, ja, dat is de koploper. Die hebben in 3 wedstrijden 14 keer gescoord. 3 goals tegengekregen. Dus helemaal gek is dat ook niet.
0: Nee, de alarmbellen hoeven wat dat betreft niet te klinken. Want ja, nu plek 9, maar het staat nog zo dicht bij elkaar aan het begin van de competitie. Het betekent nog niks, hè, in zover?
1: Nee, zeker niet. Nou ja. Zeker niet.
0: Boyd Baatje wel weer 2 keer gescoord. Gaat hij meedoen voor de Gouden Schoen voor dit seizoen?
1: Landelijk of in die competitie?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar hij begint wel lekker dit seizoen, heb ik het idee, met al die doelpunten.
1: Volgens mij is het zijn 3e of zijn 4e goal al van het seizoen. Hij kan natuurlijk doelpunten maken, dat weten we. Maar die gaat er geen 30 maken dit seizoen.
0: Laten we hopen van wel, maar we verwachten het niet natuurlijk. Een ander team wat heeft gespeeld is... dat is even een dingetje, want die spelen namelijk... laten we even het goed neerzetten. Thuis speelde
2: VV Alfia.
0: En zij speelde tegen
2: VV Alphense Boys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooie derby.
1: Ja, derby. Je hoeft alleen maar de weg over te steken, de benen.
0: Ja, zouden ze met de bus zijn gegaan, vraag ik me af.
1: Ja, met een vliegtuig. Maar
0: dat is een rondje.
1: De afgelopen jaren al vaker in de beker tegen elkaar gespeeld. Alleen dan op het terrein van Alphense Boys. Er was wel steeds een patroon in te ontdekken. En dat was dat Alfia de wedstrijd eigenlijk steeds won. Dat gebeurde deze zaterdag ook. Het werd 2-1 voor de Oranjehemden. Alphense Boys kwam weliswaar op voorsprong via Thierry Anthony. Maar via Daan van Leeuwen en Moreno Bruster werd de wedstrijd omgedraaid. En dat betekent dat beide ploegen doorgaan naar de volgende ronde van de beker. Want in die pool gaan de eerste 2 door. En dat betekent dus dat we Alfia en Alphense Boys terug gaan zien in de knock-out fase.
0: Kijk, dan hebben we nog
2: SV Aarlanderveen.
1: Ja, Aarlanderveen heeft wederom niet kunnen winnen. Ditmaal ging het met 4-2 onderuit bij Rijnstreek. Die kent het niet. Het kwam weliswaar 2 keer terug in de wedstrijd. 2 keer richting een gelijke stand via Jules Mazairac en Nathan Konijn. Maar uiteindelijk ging de thuisploeg met de 4-2-zegen vandoor. Dat betekent dat Aarlanderveen is uitgepekerd met 0 punten. En zich nu kan gaan richten op de competitie. En het daar dan hopelijk voor hun beter kan gaan doen dan vorig jaar.
2: AVV Alphen.
1: Ja, die zijn ook klaar in de beker. En dat is misschien ergens wel een beetje verrassend. Want overigens speelden zij tegen BSC

0: je bent niet ver, want je mist niet veel.
1: DSC 68.
0: Je handelt wel snel. Even kijken.
2: Ja, voor de duidelijkheid, Alphen tegen BSC, hè, gaat het om. Alphen speelde thuis, ja.
0: Ja, Alphen won dus één wedstrijd deze proeffase. Had ik misschien wel iets meer van verwacht, maar goed, ze liggen er dus uit.
2: Ja.
0: BSC daarentegen is door naar de volgende ronde. Want het werd 1-3 op het terrein van AVV Alphen. Roel van der Valk en Mika Krullaars openden de score door 0-1-0-2 te maken. Pierre Rompiers deed nog wat terug, maar Stijn van Leeuwen maakte uiteindelijk de 1-3. En dat betekent dus dat BSC zich plaatst voor de volgende ronde. En dat is volgens mij al even geleden dat dat is gebeurd. En dat is dus wel leuk voor de ploeg uit Benthuizen. Die gaan echt voor een rondje beker spelen.
2: Zo is het, ja.
1: BGC Floriant.
0: Ja, Floriant zat natuurlijk bij deze twee ploegen in de pool. Maakte er een spectaculaire wedstrijd van op eigen veld. Het werd 4-6. Geen pijl te trekken. En lange tijd stond het dicht bij elkaar, maar in de absolute slotfase liep Gouda dan toch weg. En dat betekent dat Florian uit de beker ligt.
1: VV Zwammerdam.
0: Zwammerdam. Ja, daar hadden we onze analist Kees natuurlijk naartoe gestuurd. Het werd 2-1 tegen VVOR. Ploeg die vorig jaar nog bij Florian in de competitie zat. Volgens mij in de vijfde klasse speelt. Zwammerdam won met 2-1. Morris van Vliet en Derek Boot maakten de doelpunten. En de 2-1 viel uit een strafschop. En dan is het enige wat ik eigenlijk niet zeker weet is of Zwammerdam nou wel of niet door is. Even kijken. Nee, die liggen eruit.
2: Oh.
0: Die verloren van Moordrecht. En dat betekent dus dat Zwammerdam tweede is geworden in de pool en eruit ligt.
2: Oh, dan liggen ze eruit. Tweede in de pool is ook meteen klaar.
0: Ja, alleen bij Alphen Boys en Alphia in de pool gaan de eerste twee door. En bij de rest alleen de nummer 1.
2: Verwarrend, hè? Maar goed, het is wat het is. Helaas liggen ze er dan uit. Maar dan hebben we toch nog ook nog een wedstrijd van
1: VV Hazerswoudse Boys.
0: Ja, die liggen ook uit de beker.
2: Oh.
0: Ze verloren.
2: Ja, gaat hard zo.
0: Ja, ze verloren met 4-3 op bezoek bij ASW. Ook veel doelpunten. Ook die wedstrijd ging alle kanten op. Ze stonden zelfs nog op voorsprong op een gegeven moment. Op 2-3 voorsprong. Maar uiteindelijk draaide ASW de wedstrijd om. En dat betekent dus dat Hazerswoudse Boys uit de beker ligt.
2: Ja, zonde. Maar goed, het is wat het is ook hier. Ja, en dan echt een flinke, hè?
1: VV Koudekerk.
2: Tegen?
1: SV Bernardus.
0: Ja, derby. Het werd liefst 6-0. Ja, 6-0. Het is geen spannende derby geweest, dat is duidelijk. Luca van Remond scoorde 2 keer. Jari Meerte scoorde 2 keer. Lars Overbeek en Kevin Vonk waren ook trefzeker. 6-0 werd het dus voor Koudekerk, maar alle goede bedoelingen ten spijt. Koudekerk is nog steeds ongeslagen, maar ligt ook uit de beker. Net als Bernardus en Hazerswoudse Boys dus, want de vreemde eend in de bijt in deze pool. ASW, de enige club van buiten de gemeente, die gaat ermee vandoor. En die zijn dus door. En dat betekent dat er drie als clubs eruit liggen.
2: Nou, lekker dan. Heb je zo je best gedaan door veel te scoren? Heeft het weinig zin gehad?
0: Ja, overweer.
2: Overweer, dat is een mooi stopwoordje van jou inderdaad. Koudekerk, ja, wat dat betreft een beetje de Feyenoord van deze ronde.
0: De Feyenoord van deze ronde? ja, Feyenoord is alleen natuurlijk... die zitten wel in de race voor iets. En Koudekerk
2: niet meer. Nee, nou, zo is het. Kunnen ze in ieder geval alle ogen hebben op de competitie die volgende week dus gaat starten. De competitie is natuurlijk al lang gestart wat betreft het verhaal van ARC. Daar weten we inmiddels ook de uitslag van. Aankomend weekend dan gaan ze uiteindelijk weer verder met voetballen. En dat doen ze dan weer op de zaterdagmiddag. En Sportlokaal is erbij. Vanaf 2 uur dan kun je luisteren naar Studio Alphen en Studio Kagebrazen, waar jullie weer te horen zijn.
0: Misschien is het goed om even aan te geven welke wedstrijden we live hebben in de uitzending.
2: Nou, vertel.
0: Zaterdag, dat heb ik hier al voor je. Alphen Boys tegen DSO zijn er live bij. Niklas Boys tegen Alphen en Stondwijk tegen Hazerswoudse Boys.
2: Kijk, dus de fans van deze teams kunnen zich weer opmaken voor mooie live verslagen van die wedstrijd.
0: Zeker weten.
2: Waar mag jij heen of ben je dit weekend vrij?
0: Nee, ik ga naar Niklas Boys tegen Alphen. Dus ik hoop dat het droog is, want daar is geen tribune.
2: Nee, dat niet, maar het is wel ook weer een leuke derby.
0: Maar ik vind het toch echt alleen leuk als het droog is, hoor.
2: Mooi weervoetballer is het, hè? Nou ja, verslaggever in dat geval. Zeg, afgelopen weekend, we hadden het net aan het begin van, dit item er al over. FC Volendam, waar jij voor werkt als perschef, die speelde afgelopen weekend dus tegen FC Den Bosch. 2-0 werd gewonnen. Ja, en een prachtig doelpunt. Door de enige echte Henk Veerman. Moet je eens even luisteren.
3: Wat overdreven getrokken kaart. Maar wel ook nog de vrije trap. Die wordt genomen ondertussen natuurlijk. Door Dodeman. Bal voor met Tolmaal. Hij doet het toch weer. Hij doet het toch weer. Henk Veerman.
2: Gaat los daar natuurlijk. Met een omhaal, Rick Zinnige. Hoe erg ben jij van de banken gesprongen?
4: niet, want ik zat op de perstribune. Dan moet je enigszins gedragen.
2: Ja.
4: Dus dat blijft bij een gebalde vuist en een bescheiden yes. Maar,
2: hoe erg ging het van binnen los dan? Want ik bedoel, ja, Henk Veerman, die heeft inmiddels ook wel een abonnement op omhalen, heb ik het idee.
4: Nou, ook geen abonnement op omhalen, maar wel abonnement op mooie doelpunten. Dus de tweede nominatie voor de Puskas Award, hè, na dat hakje van een paar weken geleden.
2: Nou ja, wat dat betreft gun ik het hem zeer. Maar goed, de competitie duurt nog heel lang. Dus er kunnen nog hele mooie doelpunten vallen. Maar dit was zeker één van de nominaties, wat mij betreft, tot nu toe.
4: Ja, eens, we schrijven hem op.
2: Ja, nou, ik doe het en ik zend hem door. Wat ik ook doorzend is jou, want jij gaat weer aan het werk. Volgende week maandag dan bellen we je weer rond 7:15 in de ochtendshow. En dan horen we wel hoe het is gegaan afgelopen zaterdag bij de sportwedstrijden. Die jij ook gaat horen bij Sportlokaal. En natuurlijk ook de andere teams die dan niet te horen zijn. Maar ik wens je veel plezier, Rick.
4: Dankjewel, jij ook. En Niels in de volgende week.
2: Ik ook. En afgelopen week was de kermis, hè, daar bij in Volendam.
4: Ja, klopt.
2: Ja, daar is een plaatje uit en die is volgens mij best wel vaak gedraaid.
4: Ja, er zijn er wel veel van.
2: Ja, nou, deze gasten die komen uit Volendam. En dan heb ik het niet over Jan Smit, de Drieërs of noem het maar op. Maar wel over Likkepap.
4: Ach, gezellig.
2: Ja, nou, laten we die gaan draaien dan.
4: Kom maar door.
2: Nou, doe ik dan. Dag!
4: Dag!

0: Speciaal voor Ricky Sinderen, maar ook een beetje voor de mensen in Kagebrazem die bezig zijn met het vieren van de feestweek. Want ook daar is de kermis natuurlijk helemaal los aan het gaan. Maar de tent moet op zijn kop van Likpep uit Volendam. Ja, waar Rick dus voor werkt. Dus in zoverre ook zeker voor hem. Zeg, het is al de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Zometeen ook het regionieuws. Wat heb je erin zitten zo, Ries?
1: Een nieuwe inrichting van het voorplein bij de Adventskerk.
0: Oké. Ga je er staan?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Of krijgt het nieuwe meubels?
1: Zoiets.
0: Oké. Zometeen horen wat er daar neer wordt gezet natuurlijk. Ja, het wijken van de eikenbomen die daar eeuwenlang stonden. Maar,
1: zo lang stonden ze volgens
0: mij
1: niet.
0: Nee, dat is waar. Maar toch wel heel lang.
1: Ja.
0: Maar dat zometeen dus bij Richard in het nieuws. Ook zometeen gaan we weer een ronde spelen van waar of niet waar. Jij kunt meespelen via de app. studio11.nl/WhatsApp. Doe vooral mee. Want wellicht ben jij zo de dagwinnaar van waar of niet waar. Dat straks, eerste nieuws van 8:30. Voor het NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dan Richard Arman heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 4 vermoedelijke inbrekers zijn dinsdagochtend vroeg aangehouden in verband met een woninginbraak in Alphen aan den Rijn. In de nacht van 6 op 7 augustus werd ingebroken in een woning aan de Ierlandstraat in de wijk Kerk en Zanen. Toen de politie arriveerde, waren de daders al weg. Een onderzoek leidde uiteindelijk naar 4 verdachten. Zij zijn vorige week aangehouden en zitten nog vast. Het voorplein van de Adventskerk in het centrum van Alphen aan den Rijn krijgt een nieuwe inrichting. En vorig jaar werden de 3 kastanjebomen voor de kerk gekapt omdat ze ernstig ziek waren. Vanaf begin oktober komen er verhoogde plantvakken met bomen, bloemen en planten. Ook komen er houten banken en nieuwe sfeerverlichting. De werkzaamheden moeten eind november klaar zijn. De kerk blijft vanaf het plein grotendeels zichtbaar. Leo Olijenhoek heeft na 40 jaar afscheid genomen van de brandweerpost in Roelevarensveen. Hij was al die tijd vrijwilliger en bevelvoerder. Als blijk van waardering kreeg hij van burgemeester Astrid Heijsen-Bolt de Gouden Wiek. Olijenhoek kijkt met veel voldoening terug op zijn tijd bij de brandweer. Vooral de succesvolle reanimaties zijn hem bijgebleven. Volgens hem is het mooi om mensen later terug te zien en te weten: kijk, hier hebben we het voor gedaan. Bekijk de beelden op studiokagebrazem.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Is de Wiek dan iets van Kagebrazem?
1: Ik denk het. Dat,
0: je zou eerst zeggen, geef hem een gouden spuit mee. Want hij was natuurlijk brandweerman.
1: Ja.
0: Maar de Gouden Wiek, oké, okay, mooi
1: Wiek,
0: wel
1: ja.
0: Ook.
1: Ja.
0: Ja. Dat was hem, hè?
1: Dat was hem.
0: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 2 files die 5 minuten of langer duren. Te vinden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Het loopt daar vast, 9 minuten vertraging. Het staat zo'n 8 kilometer tussen knooppunt Doek en knooppunt De Nieuwe Meer. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland levert je oponthoud op van 11 minuten. 11 kilometer staat er namelijk tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. Pim, hoe is het op het spoor verder?
3: Ja, op het spoor is momenteel rustiger. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio. Dus lekker doorrijden.
0: Dat is zeker lekker. Nou, dan kunnen we ons opmaken voor waar of niet waar. Zometeen gaan we weer een nieuwe ronde spelen. Jij kunt meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp en geef antwoord op de 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Ja, vriend van de show natuurlijk. En wellicht verdien jij ook die 3 stickers die hier op je liggen te wachten. Ik heb ze hier liggen, dus speel mee. studio11.nl/WhatsApp.

0: love you better now.
1: Wat zou hij daar bouwen, Ed Sheeran, in zijn Lego-huisje? Nou,
2: ik heb dus wel een leuk verhaal erover, Wes. Ik
1: vertel.
2: Ga kort vertellen. Ed Sheeran had dus zijn allereerste album uitgebracht. Mm-hmm. En toen wou dus Ed Sheeran... had als kind altijd de droom om de Lego Death Star te kopen.
1: De Lego Death Star?
2: Ja, van Star Wars.
1: Oh ja.
2: Die wou hij altijd kopen. Alleen ja, zijn ouders waren gewoon uit een beetje arme wijk in Engeland.
1: Ja.
2: Dus hij al die tijd erop gehoopt. En toen kwam zijn eerste album uit. En hij had het verkocht en het werkte. En daar komt dus Lego House vandaan.
1: Oh.
2: Want hij wou dus altijd dat al kopen. En toen heeft hij dat gekocht. En er was een meisje, daar was hij verliefd op. En daar had hij dat samen mee gebouwd. En...
1: het gaat dus daadwerkelijk over Lego.
2: Ja, want het nummer gaat over een meisje waar hij verliefd op is. En dat hij heeft laten gaan door bepaalde redenen. En dan wil hij terug eigenlijk komen. En dan bedoelt hij dus, dan gaan we dat Lego-huisje ooit een keer nog afmaken.
1: Wat romantisch.
2: Ja, man.
1: Weet ik eigenlijk niet of het romantisch is, maar het klinkt romantisch, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: Ja, mooi. Mooi verhaal van Pim Nissers over Lego-house van Ed Sheeran. Je hoorde me hier in de ochtend choken. Take Me Back van Kygo en Max McKnown.
2: Ja, okay.
1: Zeg maar de broer van Unknown. Ja. Zeg, het is inmiddels 11 minuten voor 9. Laten we vooral hem gaan spelen. Want afgelopen vrijdag hebben we hem niet kunnen doen, hè, heb ik begrepen. Dus we moeten hem eigenlijk weer gaan inhalen, waar of niet waar.
2: Eigenlijk wel.
1: Ja, dus laten we dat vooral gaan doen. We krijgen weer drie stellingen van vriend van de show. Dat is Thijs van der Dussen. En hij gaat ons die drie stellingen voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Dat doen we natuurlijk hier in de studio. Maar uiteindelijk draait het om jouw antwoorden. En die willen we graag hebben via de app. studioalf.nl/WhatsApp. In een bericht wil ik dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Want dan kunnen we het goed controleren. En misschien jou zometeen wel uitroepen tot dag, winnaar. Heb je gisteren trouwens gekeken naar Postcode Loterij Miljoenenjacht?
2: Yo, nee, niet normaal.
1: Johnny uit Waddinxveen, die had gewoon drie keer een prijs gewonnen. En stond uiteindelijk ook in die grote finale.
2: Bizar.
1: Waar die 110.000 euro, geloof ik, 150.000 euro had gewonnen.
2: Ja.
1: En uiteindelijk had hij eerder ook al 10.000 euro gewonnen. Dus,
2: en een auto.
1: En een auto ook nog, inderdaad. Dus Joey uit Waddinxveen, dit is jouw week, maar ook jij mag meedoen. Nog steeds. Ja, bij deze. studioalf.nl/WhatsApp. Geef het door, de antwoorden op de stellingen van Thijs. Zijn jullie er ook klaar voor, heren?
3: Ja, kom maar op.
1: Dat is mooi. Is dit stelling nummer 1? Thijs, goedemorgen.
4: Welkom weer bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een rendier kan ultraviolet licht zien. Waar of niet waar?
1: Nou, zo kleurt zijn neus wel. Maar kan een rendier ultraviolet licht zien? Is dat waar of niet waar? Pim, wat denk jij?
2: Ik zeg waar.
1: Jij zegt dat het waar is. Richard Harman, wat denk jij?
5: Ja, ik zeg niet waar, want dan zouden ze waarschijnlijk helemaal verblind zijn tijdens als de zon schijnt, denk ik. Ja, ik ken wel dieren die infrarood kunnen zien, maar ultraviolet,
1: licht is,
5: nee.
1: En als hij dichter bij de zon is, hè, met de kerstman, met die arreslee door de lucht, dat is ook niet al te slim dan.
5: Ja, precies dat.
1: Dan moet je zonnebril op. Ja, ik zeg ook niet waar.
5: Jij zegt ook niet waar? Ja. Oké. Okay.
1: En we één keer waar, twee keer niet waar. Wat denk jij? studioalf.nl/WhatsApp. Antwoord op de eerste stelling en ook meteen antwoord op de tweede stelling.
4: Stelling nummer 2. Middeleeuwse kastelen hadden standaard overal glazen ramen.
1: Middeleeuwse kastelen hadden

0: Waar. Net ja. Als dat cola zeg maar bruin hoort te zijn, maar af en toe, tenminste zwart hoort te zijn, maar af en toe bruin eruit ziet. Weet je dat idee? Dat
1: optisch bedrog zijn of zo. Alleen het is meer dat ik bij mezelf heb zo'n vast wel een plek in de wereld weer zijn waarbij dit kan. Maar dat heb ik de hele tijd bij deze ja. Stellingen.
0: Denk logisch na, Pim.
1: Ja, ik weet het verschil niet tussen lava en magma eigenlijk. Dus ik ga toch maar gewoon voor niet waar. Gewoon puur omdat het gewoon geen kennis is.
0: Ja. Richard Arman, jij zegt.
2: Ja, ik weet namelijk dat er bepaalde algen zijn die als je daar doorheen gaat met je bootje, dan inderdaad gewoon blauw verlicht wordt.
0: Ja, terwijl maar ze dan groene alg noemen.
2: Dat is biologisch. Ik denk dat er in lava niet veel meer zal leven. Dus ik zeg gewoon niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Nou, ik ga voor wel waar.
2: Jij gaat voor wel waar? Ja. Oké. Okay.
0: Hebben wij onze antwoorden? Willen we ook graag jouw antwoorden? studiealf.nl/WhatsApp. Op de drie stellingen van Thijs van der Dussen. Laten we ze nog één keertje alle drie herhalen.
3: Welkom weer bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een rendier kan ultraviolet licht zien. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar?
3: Stelling nummer 2. Middeleeuwse kastelen hadden standaard overal glazen ramen.
0: Ja, waar of niet waar? Ook hier de vraag.
3: En stelling nummer 3. Er bestaat lava die blauw lijkt wanneer die 's nachts stroomt. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? studiealf.nl/WhatsApp. Geef je antwoorden door. Zet in je berichten 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. En wellicht ben jij zo de dagwinnaar in waar of niet waar. En krijg jij de 3 stickers van ons.

0: Jobke met de Mopke. Terug bij Af hoorde je hier in de ochtendshow. Naast Jobke hoorde je ook de drie stellingen van vriend van de show, Thijs van der Dussen. Hij heeft ons weer drie stellingen voorgelegd en wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. En dat hebben we zojuist gedaan en hopelijk jij ook via de app studioalf.nl/WhatsApp heb je je antwoorden kunnen doorgeven. En wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar, maar laten we ze eerst maar eens even controleren, want anders dan heeft weinig zin natuurlijk. Stelling nummer 1, die klonk als volgt.
1: Welkom weer bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. Een rendier kan ultraviolet licht zien. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Pim, jij gaf als antwoord.
2: Ik zei waar.
0: Jij denkt dat het waar is. Richard, jij denkt...
3: Niet waar.
0: Dat het niet waar is. En ik denk ook dat het niet waar is. Ja, is het waar of niet waar? Thijs, die weet het antwoord.
1: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En dan begin ik bij stelling nummer 1, die is namelijk waar. Ja, rendieren kunnen UV-licht waarnemen, wat handig kan zijn in besneeuwde leefomgeving.

0: super handig dus.
1: Ja, dat is wel handig, ja. Hey Pim, lekker bezig, man. Eerste puntje is binnen.
2: Dit is nummer 1.
1: Ja, dit is jouw week, jongen. Jij bent Joey uit Waddinxveen, maar dan van Alphen aan de Rijn.
2: Het wordt een clean sweep vandaag, ik voel het.
1: Nou, dan gaan we eens even luisteren naar stelling nummer 2.
0: Stelling nummer 2. Middeleeuwse kastelen hadden standaard overal glazen ramen.
1: Ja, is dat waar of niet waar? Jij denkt in ieder geval, Pim.
3: Niet waar.
1: Niet waar. Richard?
4: Ja, ik ging erin mee, ook niet waar.
1: Ja, ik ben het er ook mee eens. Ik denk ook dat het niet waar is. Of hadden ze toch glazen ramen, Thijs? Jij weet het.
0: Ja, stelling nummer 2, het antwoord daarop. Ja, je had misschien al verwacht, niet waar. Nee, glas was lange tijd duur en ramen waren vaak klein. En in veel kastelen werden openingen afgesloten met hout, luiken of met doek.
1: Ja, of helemaal niks.
4: Kan ook.
1: Ja, ja kon ook inderdaad. Want ja, ze moesten uiteindelijk toch, hè, die soldaten in de middeleeuwen, moesten toch door dat raampje dan heen. Maar om te kunnen schieten met hun pijl en boog.
4: Ze hadden nooit last van vocht in huis. Ze kon altijd doorluchten.
1: Ja, maar goed, het huis was ook van steen gebouwd. Ja, en er was verder geen behang of wat dan ook aan vastgeplakt. Dus in zover was dat prima. Het behang kon er in ieder geval niet vanaf vallen. Hey Pim, het wordt spannend, want we hebben nog één stelling te gaan. En dat is...
0: En stelling nummer 3. Er bestaat lava die blauw lijkt wanneer die 's nachts stroomt. Waar of niet waar?
1: Ja, lijkt lava blauw wanneer het 's nachts stroomt? Althans, bestaat er zo'n variant? Ja. Jij gaf als antwoord...
2: Ja, ik wist niet het verschil tussen magma en lava. Maar ik ga voor het principe dat het dus niet waar is. Omdat het... Ja, aan de ene kant, er moet een plek zijn op aarde waar het wel is. Alleen, ik wil het gewoon niet geloven.
1: Oké. Okay.
4: Ja, precies dat.
1: Richard Arreman, jij zegt?
4: Ja, goed, ik zeg niet waar. Ik ga het niet aan mij uitlopen leggen. Ik zeg niet waar.
1: Jij zegt niet waar. Ik zeg dat het wel waar is. Ja, wie heeft er gelijk? Zijn dat Richard Arreman en Pim Nisters? En daarmee heeft Pim dan ook direct gewonnen? Of... ben ik toch degene die er een puntje aan gaat bijdragen?
5: Heb ik echt gewonnen als ik...
1: Ja, want dan heb je er gewoon 3 goed, vriend.
2: Maar dan,
1: ja.
2: Wie heeft er... Hebben jullie dan niet alles 3 goed?
4: Nee?
1: Nee, dan heeft niemand alle 3 goed.
2: Oeh, als het niet waar is,
4: hebben bij de eerste 2 stellingen niet waar gezegd.
2: Als het niet waar is, hè?
1: We gaan het horen.
0: Nou, en stelling nummer 2, die is wel waar.
1: Ah.
0: Ja, bij de Indonesische vulkaan Kawah Ijen zie je soms felblauwe vlammen. Dat is geen blauwe lava, maar brandend zwavelgas dat langs de vulkaan naar buiten komt stromen.
1: Oh.
5: Wat een...
4: Maar dat is toch niet een...
5: Fleurenspel.
4: Nou.
5: Wat een...
1: Ah. Hier komt de emotie los, hoor. Van
4: nee, ja, maar dan is het niet de lava die blauw is.
5: Thijs!
1: Ongelooflijk.
5: Waar woont die gozer? Ik ga hem opzoeken.
1: Nee,
5: ik ben er echt klaar mee. Ik ben er echt klaar mee.
1: Laten we het vriendelijk houden. Maar Pim...
4: Jammer, joh.
1: Maar Pim, toch een goed verhaal. Want je hebt wel 2 antwoorden goed. En daarmee ben je samen met mij en Richard de dagwinnaar hier in de studio.
4: Ik heb helemaal niks goed, geloof ik.
1: Oh, jij hebt helemaal niks goed?
4: Alhoewel, ja, 1 vraag heb ik goed.
1: Oh, 1 vraag heb je goed.
2: Maar hier doe ik het niet voor.
1: Nee, ja.
5: Maar ik ben al nooit zo dichtbij geweest.
1: Nee, je komt steeds dichterbij. Dus wat dat betreft is het alleen maar prima.
2: Ja, dat is waar.
1: Maar het gaat niet om jou, hè. Het draait uiteindelijk om de luisteraar. En als we dan kijken naar de appjes, zien we een drietal winnaars. Want Mila uit Hoogmade, Sam uit Aarlanderveen. En even kijken, Lotte ook uit Hoogmade. Zij stuurde in via de app van studioalf.nl/WhatsApp. Waar, niet waar, waar. Richard Arreman, dat is goed, hè?
4: Waar, niet waar, waar is de goede. Dat is het.
1: Ja, heel goed. Lekker bezig. Applausje voor jullie, inderdaad. En genoeg. Morgen in de ochtendshow spelen we weer rond 9:15 waar of niet waar. Jij kan meespelen en daarmee kans maken op en de titeldagwinnaar en 3 stickers.
2: Maar Wesley, krijgt ze een sticker?
1: Studioalf.nl/WhatsApp.
2: Maar zeg, krijgt zij ook een sticker?
1: Ja, Lotte, Mila en wie was het nog meer? Lotte, Mila en Sam. Die krijgen alle 3 stickers. Dus 9 stickers in totaal gaan eruit.
2: Stuur die adresgegevens. En die stickers, die wil je, die felbegeerde dingetjes.
4: Ja, zeker. Nou, zo is het. Gewoon halen, gewoon komende woensdag.
5: Overal een halve
1: ziekse. Ja, open dag, hè. Dus in zoverre. Maar goed, dat hoor je zo meteen bij de reclameblokken. Dus, kom vooral langs. Studio Alf, open dag. Vanaf 10:00 aanstaande woensdag tijdens de jaarmarkt is dat. Is Pim er ook weer bij, dus kan die zelf ook meespelen. Dat is ook wel weer fijn. Maar goed, morgen in ieder geval voor de jaarmarkt. Dan hebben we nog een nieuwe ronde van waar of niet waar. 9:15. Speel vooral mee. Zometeen in de ochtendshow. Richard Arreman met het regionieuws. En daar heeft hij heel belangrijk nieuws in zitten. Wat zit erin?
4: Ja, mag het COA een haalbaarheidsonderzoek gaan starten? Waarvoor? Dat hoor je zo.
1: Ja, waar of niet waar, zou je bijna zeggen.
4: Zoiets, ja.
1: Dat zometeen bij Richard Arreman in het nieuws. Ook het nieuws uit de wereld. Hoor je zometeen na de reclame. Met onder andere, die open dag, hè?
3: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie. Ontmoet de presentatoren. Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4. Toegang via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Oh, we gaan straks even snel door.
8: Het is een doelpunt, ja hoor.
9: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
7: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
3: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
3: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
3: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
10: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
3: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
11: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
3: Vacature@studioalphen.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je eigen zeg het maar opnemen.
12: Hallo!
3: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
13: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
14: Ah joh, dat is die van TikTok.
13: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
3: Dat klopt.
15: Handtekenen!
16: Straks leven.
3: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
17: De ochtendshow.
1: Hele goedemorgen, 3 over 9. De maandagochtendshow, Studio Alphen Kagebrazen. Tijd voor het nieuws van 9 uur. Je hoort NOS.
18: Dooral Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
19: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
18: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn 2 verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
20: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
18: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Door met het nieuws uit de regio. En die krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. 2 bestuurders zijn woensdag na een verkeersongeval in Alphen aan de Rijn met elkaar op de vuist gegaan. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Diepenbrokweg en de Zonneweg. 1 van de bestuurders bleek onder invloed en is aangehouden. Ook de andere bestuurders zou zijn aangehouden, maar dat kan de politie niet bevestigen. Bij het ongeluk werden ook 2 geparkeerde auto's geraakt. Beide bestuurders hoefden niet naar het ziekenhuis. In Boskoop willen ouders een bijzondere gedenkplek realiseren voor kinderen die nooit naar school konden gaan. Het gaat om een houten kapsel.

0: Top met 30 rugtasjes, waarbij ieder tasje staat voor een overleden kind. Maaike en Paul Veldman willen er 2 ophangen voor hun overleden tweeling Tim en Noah. Ook andere Boskoopse ouders doen mee. Waar de kapstok precies komt te staan is nog niet bekend. De ouders zijn hier nog in gesprek met de gemeente. De gemeente Kagen-Braassem en Nieuwkoop willen deze maand besluiten of het COA een haalbaarheidsonderzoek mag uitvoeren naar een AZC bij Rijnsaterwoude. Daar zouden 367 asielzoekers kunnen worden opgevangen. Een definitief besluit over de komst van het AZC is er nog niet. De dorpsraad van Rijnsaterwoude maakt zich zorgen over de plannen en de betrokkenheid van inwoners. De gemeenten zeggen bewust te kijken naar 1 grotere locatie buiten de dorpen. Daarbij worden onder meer verkeer, veiligheid en leefbaarheid onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. 7 files staan er op dit moment nog, maar wel 118 minuten aan vertragingstijd. Je krijgt mij de langste, duren 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Hoek en knooppunt de Nieuwmeer, staat 8 kilometer, je vertraging bedraagt er zo'n 12 minuten. Ja, een ongeluk zorgt voor vertraging op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. De linkerrijstrook is dicht tussen knooppunt Hoek en afrit IJmuiden. Het zorgt voor vertraging van 5 kilometer. En je tijd is daar 23 minuten extra. Gaan we naar de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en Woerden. 3 kilometer, vertragingstijd 7 minuten. En ook een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. 2 rijstroken zijn er afgesloten. Daarom staat er een file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer. En je vertraging is daar meer dan een uur. Pim, is het net zo bal op het spoor als op de wegen?
2: Op het spoor is het redelijk rustig. Alleen studeer je in Ede-Wageningen. Houd er even rekening mee dat als je via Utrecht reist, dat je te maken hebt met minder treinen. Dit duurt tot ongeveer 11:15. Gevolg van dat er een trein defect is.
1: Ja.
2: Dus hou er rekening mee dat je, als je in Ede-Wageningen studeert, even de reis hebt in de gaten moet houden.
1: Ja, heel fijn om te weten. Want misschien ben je van het weekend wel even bij je ouders geweest om de wastas te brengen.
2: De wastas, ja,
1: dan zit je toch met je wastas daar vast op Utrecht Centraal, omdat je niet verder kunt.
3: Maar je hebt wel schone was bij.
2: En dat is zo slordig.
1: Ja, je kan wel een schoon shirtje aantrekken. Dus, en misschien ook een strijker tussendoor. Maar goed.
2: Ja, ja.
1: Dankjewel, Pim.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: Martin Garrix, told you so in de ochtendshow. Goedemorgen. Studio Alphen Karen Brazem. De maandagochtend, 14 september vandaag. Het is 16 over 9. En laten we even kijken naar wat er in het nieuws zit onder andere. Want er is genoeg te vermelden daarover. We beginnen vandaag bij de Zonneweiders in Karen Brazem. Want daar is wat over te vermelden. De gemeente wil aanvragen allemaal over één kam scheren. En dan gaat het over de aanvraag voor nieuwe zonnepanelen op een veld. Om daar zonne-energie voor op te halen.
1: Okay.
0: Ieder plan moet afzonderlijk worden beoordeeld. Eerst even kijken naar de locatie, landschap en omgeving. En natuurlijk ook naar de gevolgen van het neerleggen van zo'n zonneveld. En dan pas roepen, panelen erop of niet. Dan de Veense kermis natuurlijk. Ja, Riek Hogendoorn die is al jarenlang verantwoordelijk voor het opzetten van de kermis daar. Niet het opbouwen, maar wel het organiseren natuurlijk. Maar na 16 jaar stopt hij met de organisatie en ook twee andere commissieleden nemen afscheid. Rick zwaait uit met een eigen feestnummer. Drink jij

0: Links of rechts, die we zo meteen gaan horen nog in de ochtendshow. Want die wil ik natuurlijk nog wel even draaien. Ze samenwerkt met Oranje Comité. En Subtiel is anders, maar het is wel een lekker plaatje, moet ik zeggen. Dus dat hoor je zo meteen hier in de ochtend. Ja, en er is ook nog nieuws over Armin van Buuren. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen.
1: Ik heb zoiets gehoord vanochtend, ja.
0: Hij deed natuurlijk mee met Make Up Your Mind.
1: Ja.
0: En ja, hij zorgde als Daisy Bell. Dat is toch wel grappig, hè? Ja. Een DJ die dan de naam Daisy Bell aanneemt. Maar die zorgde voor een verrassing in Make Up Your Mind. De meeste reacties waren positief op zijn deelname.
1: Ja.
0: Maar vooral vanuit het buitenland kreeg hij ook negatieve berichten. Armin benadrukt dat iedereen vrij moet zijn om zichzelf te kunnen zijn. Probeert dat ook uit te dragen. En ja, roept daarmee ook mensen op om ervoor te zorgen dat dat tijdens zijn shows kan. Maar goed, toch negatieve reacties uit het buitenland. Naast de Koude Kerken deed ook nog een andere regiogenoot mee. Want een vriend van de show, dat is namelijk Wesley van Klink uit Roedervarensveen. Je kent hem wel, bekend van de prijswinnende serie Benny natuurlijk. En ook kreeg hij de prijs voor beste acteur. Die deed ook mee in Make Up Your Mind. Ja. Dus onze regio is goed vertegenwoordigd wat dat betreft.
1: Ik heb de beelden gezien trouwens, hadden, ja. Maar hij is niet herkennen hoor. Hij is echt niet herkennen.
0: Nee, maar allebei niet hoor. Het is echt wel heel goed gedaan allemaal. Maar wat deden ze het goed, hè? Echt heel trots op ze. Zeg, Ries, jij hebt ook nog nieuws.
1: Ik heb ook nog nieuws. Pak hem er even snel bij. Daar zo is hij. Ik zal eerst nog even naar Armin van Buuren te kijken. Op de kruising van de Leidse Schouw en de Genielaan in Alphen aan den Rijn zijn zaterdagmiddag twee auto's hard op elkaar gebotst. Een auto raakte de zijkant van de andere wagen. De stoplichten knipperden op dat moment oranje. En bij beide auto's ging de airbag af. De betrokkenen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet bekend of iemand gewond is geraakt.
0: Oké. Pim, jij hebt ook nog nieuws van de dag.
2: Ja, ik heb slecht nieuws voor vandaag.
0: Oh.
2: De olieprijzen gaan weer omhoog.
0: Dat
2: door de dichte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. De olieprijzen zijn maandagochtend weer gestegen. Nadat een belangrijke oliepijp in Saoedi-Arabië is gesloten. De prijs per vat olie is nog nooit zo hoog geweest. Het lijkt erop dat we afstevenen naar de 4 euro per liter.
0: Nou. 4 euro per liter, ja. Ongelooflijk. Goed, laten we het dan positief afsluiten. Althans, ja, een positief verhaal voor deze persoon vooral. Maar ook uiteindelijk voor Alphen aan den Rijn zelf. Want sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan den Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
3: Nee, je mag me feliciteren.
0: Nou, gefeliciteerd.
3: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
0: Hoe blij ben je?
3: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
0: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
3: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan den Rijn.
0: Ja.
3: Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
0: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
3: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En een hele gezonde basis bij Alphen Vitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, ja, er komt natuurlijk een andere dienstverlenende overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
0: Ja, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Termen 2 en Alvitaal zo meteen dan maken?
3: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
0: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
3: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Hoorn, Aquarijn en het buurthuis Alphen aan den Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en ja, andere vitaliteit

0: kwaliteiten van valpreventie tot aan Nike-diploma, wat al vitaal ook uitvoert.
1: Ja.
0: Ja, dat voort te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
0: Dat zeker. Maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemveiligheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
1: Ja, want,
0: dus het wordt een veel grotere opdracht, wordt het.
1: Ja, precies. Ik noemde net ook al een kerntaak cultuur. Dat is ook iets wat we zo meteen gaan terugzien dan.
0: Nou, de cultuurcoaches blijven gewoon ook in deze organisatie. Dus ook dat is een onderdeel daarvan.
1: En wat wordt jouw belangrijkste taak verder?
0: Oh, ja, een heel mooi bedrijf neer te gaan zetten met z'n allen. Ja. Met alle medewerkers. En het belangrijkste eigenlijk, het verbinden van de uitvoeringspartners. Dus met elkaar. Dus veel breder dan alleen waar we nu mee bezig zijn. Ook de zorgkant, de onderwijskant, preventiekant. Dat veel meer met elkaar te gaan verbinden. Dus we krijgen natuurlijk veel meer in het netwerk met de particip, met noem al mooie partners maar op die er zijn, om te zorgen dat we een gezonde, vitale Alphenaar houden natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is het allerbelangrijkste.
1: Voor hoe lang ben je aangesteld?
0: Voor onbepaalde tijd. Dus richting mijn pensioen mag ik het genoemd.
1: Oké, dus je kan de komende jaren nog wat door.
0: Zijn natuurlijk, dankjewel. Nee, er zijn natuurlijk wel eikmomenten zullen er worden ingelast. En dat is niet meer dan normaal natuurlijk op een gegeven moment. Dat je na 2 à 3 jaar weer gaat kijken van wordt er gedaan zoals we met elkaar hebben afgesproken in het begin van de wedstrijd.
1: Ja,
0: kijk, en wat er wordt afgesproken, dat zijn we nu allemaal aan het uitkristalliseren met de gemeente. Met de opdrachtgevers, gemeente wordt aandeelhouder in deze. Om te gaan kijken van hoe we dat natuurlijk gaan doorpakken.
1: Ja, soms wordt er wel eens gezegd van joh, een directeur-bestuurder mag maar 4 jaar blijven zitten. Daar doelde ik meer op. Maar voor nu is gewoon afgesproken inderdaad van onbepaalde tijd.
0: Ja, mijn arbeidsovereenkomst is onbepaalde tijd. Of ze mij in die positie willen laten zitten, dat is aan de Raad van Commissarissen.
1: Ja, precies. Maar voor jou ook wel een goed gevoel, hè? Dat je gewoon ook de vrijheid hebt om gewoon door te gaan. Tot of je zelf niet meer wil, of dat het niet meer goed gaat. Of dat je denkt, we zijn met z'n allen zijn we zo goed bezig. Het is nu even aan de ander om het iemand te laten doen.
0: Ja, Wesley, de vrijheid is zo ver natuurlijk wel redelijk ingebakend daarin. Ja. Er wordt niet voor niks natuurlijk dat verantwoording, de nieuwe nog opgerichte BV zal verantwoording moeten afleggen, waaronder de directeur-bestuurder aan de Raad van Commissarissen en aan de aandeelhouder. Ja, en dat is de gemeente. En daar is het allerbelangrijkste in zeer goede harmonie de samenwerking te doen. En er zo te zijn dat we voor de Alphenaren zoveel mogelijk kunnen betekenen.
1: Zo is het inderdaad. 1 januari dan moet het bedrijf officieel up and running zijn. Hoe zit het dan met die vitaliteitscentrum? Hebben we daar inmiddels al zicht op wanneer dat gerealiseerd is?
0: Zo. Nou, liefst gisteren.
1: Ja, 2 jaar geleden al eigenlijk.
0: Nee. Nee, maar goed, het vitaliteitscentrum, dat is zeker nog, zijn we daar mee bezig. Momenteel gaat er een deze dagen aan mijn hoofd een stuk naar het college. Ja, om eens een voorbereidingskrediet aan te vragen. Zodat wij met een projectleider daar mee aan de slag kunnen. Dus het is zeker is het een heel mooie aanvulling op het vitaliteitsbedrijf. Maar het is wel nog deels los daarvan.
1: Mm-hmm.
0: Maar het zou wel natuurlijk een mooie moet ik zeggen, een hele mooie weg zijn om dat te kunnen realiseren met z'n allen.
1: Ja. En dat is iets waar je natuurlijk ook naar uitkijkt, hè, dat eventueel gerealiseerd dan is uiteindelijk dat je ook echt onder één dak alles kunt gaan doen. Toch.
0: Het is niet zo de bedoeling, Wesley, dat alles natuurlijk hier, of bij het vitaliteitsbedrijf of een aquarijn. Nee, het is juist de bedoeling om de Alphenaren, de mensen op te gaan zoeken in de wijken zelf. Dus de buurthuizen die we momenteel in Alphen hebben, zullen een hele belangrijke rol gaan spelen in ook een vitaal Alphen.
1: Ja, precies. Ja, meer dat de organisaties dan in één pand zitten, maar dat jullie wel daarmee naar buiten Alphen gaan. Of naar buiten
0: zeker.
1: Gaan, zeg maar. Ja, precies.
0: Ja.
1: Goed, dat is natuurlijk wel een droom dat uiteindelijk is geregeld. Waar hoop jij nog meer op? Want We hebben het natuurlijk over een aantal taken gehad. Maar wat is nou je absolute droom dat jij vanuit dat vitaliteitsbedrijf kunt gaan organiseren zometeen?
0: Nou, dat is waar ik het net eigenlijk al aangaf. Om met al onze maatschappelijke partners die er zijn in Alphen aan den Rijn, het zo goed voor elkaar te hebben dat we eigenlijk al vrij snel kunnen signaleren of er mensen zijn waar we iets voor kunnen betekenen met een van de partners. En daarbij de goede het geheel, laat ik het zo maar even zeggen. Mm-hmm. Zorg dat iedereen mee kan doen en iedereen mee kan blijven doen binnen de preventie, binnen cultuur, binnen gezondheid, binnen alle dingen. Dat is het meedoen in Alphen aan den Rijn.
1: Ja, en dat het ook inderdaad voor iedereen dan toegankelijk wordt.
0: Zeker. Ja. Ja, het is nu ook heel mooi toegankelijk, maar ook dat mensen elkaar gaan vinden daarin.
1: Ja, zo is het, ja. Daarmee hoop je ook dat mensen wat meer tot elkaar komen.
0: Ja, en dat mensen niet meer dat we kunnen zorgen dat het is een hele mooie iets, maar dat mensen niet alleen thuis zitten, dat we onder elkaar komen.
1: Ja, iets wat we natuurlijk uit de coronaperiode kennen, die uitspraak. Mm-hmm. Maar iets wat we eigenlijk nog steeds willen uitdragen met z'n allen. Want ja, niemand wil alleen thuis zitten en dat gunnen we ook niemand.
0: Nee, er zijn nog te veel mensen die niet mee willen kunnen doen. Of niet weten waar ze het kunnen doen. Ja, dat is wel een taak voor de nieuwe organisatie.
1: Ja, jullie gaan je er hard voor maken. Vanaf 1 januari gaat het officieel van start. Ben je ook officieel dan de directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf? Of ben je dat nu al in feite?
0: Dan. Maar het is wel zo de bedoeling dat ik... we zijn nog in gesprek mee met de aandeelhouder. Natuurlijk de nieuwe gemeente van jou. Is er nu ruimte om een aantal uren per week je daarop te gaan focussen? Want dat zal wel prettig zijn ook.
1: Ja, dat het niet in één klap, het is 2027, dan pas van start gaat. Maar dat je langzamerhand naartoe kan werken.
0: Nee, niet dat we de vlag van Termen 2 naar beneden halen. De vlag van het vitaliteitsbedrijf en je erover doen. Dus we gaan beginnen. Nee, er zit iets aan meer aan... aan de voorkant te doen met elkaar. En daar zijn we nu ook wel bezig. Ja. En dan wordt je werkweek iets anders, iets langer dan normaal gesproken. Maar dat geeft niet.
1: Nee, ik hoor ook aan je dat je daar heel veel zin in hebt. Dus ik wens je daar heel veel succes bij. Net als je andere collega's natuurlijk. En hopen dat het allemaal snel in gang wordt gezet. In ieder geval per 1 januari dan het vitaliteitsbedrijf Alphen aan den Rijn. Met dus de benoemde inmiddels directeur-bestuurder Remco Pielstroom.
0: Dankjewel.
1: Nogmaals gefeliciteerd. Mooie dag vandaag. Okay. En we spreken Dankjewel. Elkaar.
0: Zeker. Fijne uitzending verder. Hoi,
1: dankjewel.
0: Hoi.
1: Dochtershow, Studio Alphen Kagenblazen met de Indianier.

Niet alleen in Alphen aan de Rijn is het feest. Ook in Roelofaar en Sveen is het flink bal. Want de Veense Feestweek is van start gegaan afgelopen vrijdag. En daar hoort natuurlijk een grote kermis bij. Je hoort het net al in het nieuws dat Rick Hogenboom na 16 edities stopt met de organisatie van de kermis. En ook twee andere commissieleden die nemen afscheid. Ja, Rick zwaait uit met een eigen feestnummer. Het drink jij links of rechts? Het is een samenwerking met het Oranje Comité. En ik dacht, aangezien het toch feest is en we het nummer heel graag willen horen, want ja, misschien gaat Rick wel zingen. Ik heb het nog niet gehoord, dus laten we vooral naar gaan luisteren. Nieuwe muziek in de ochtendshow uit het eigen veen. Links of rechts? Drink jij of drink ik? Het nummer heet Drink jij links of rechts? Van Rick Hogenboom dus en het Oranje Comité.

0: Eén kant hoor.
1: En we gaan achteruit.
0: Ja, achteruit.
2: Okay, let's go.
3: Ja, zo is het, ja.
0: Alweer een winnaar.
1: Londen, Chuma gaat dat ding hard. Niet normaal.
2: Attention.
3: Ja, zo is het. Goed, lekker nummertje hoor. Rick Hogenboom staat met het Oranje Comité. Met, drink jij links of rechts? Gaat dus over de Veense Kermis. Wat hij dus 16 edities lang heeft mogen organiseren. En nu komt daar een einde aan met de aankondiging van zijn afscheid. Hopelijk blijft het daar niet bij. Gaat het nog wel gewoon door, hè, die kermis? Ik bedoel, het is nou niet dat we ineens...
2: Attention!
3: We stoppen ermee. Nee, dat, hopelijk gaat het door. Maar dat komt vast wel goed, want iedereen die staat altijd te popelen om de Veense Feestweek in te gaan. Is ook nu dus aan de gang. Deze week is dat natuurlijk verder aan het gaan ten opzichte van vrijdag. Want vrijdag is begonnen. Dat bedoel ik te zeggen. En goed, dit nummer hoort erbij. Ik denk dat veel wordt gedraaid ook.
4: Ja, denk het wel.
3: En wij gaan hem ook veel draaien, want de hele week ga je hem horen hier in de ochtendshow. Ja, normaal gesproken hebben we altijd het deuntje van de week. Die hebben we deze week ook nog steeds hoor, maar dit wordt ons deuntje van de week wat dat betreft. Okay,
5: de ochtendshow.
3: De ochtendshow, deun van de week. Week. Zo, nou.
5: Zo.
3: Zeg, zometeen in de ochtendshow, dan hoor je Richard Harriman met wat nieuws, want wat heb jij in het nieuws zitten zo?
4: Ja, we gaan nog even door met die Veense Feestweek.
3: Oh, attention! Ja. Er komt meer nieuws aan. Dat hoor je zo meteen bij het regennieuws. Eerst tijd voor de hoofdpunten van de NOS. En daarna ook nog het Rad van Fortuin, hè? Je hebt ongeveer nog een minuutje of vijf om te stemmen. Dus doe dat vooral. @studio of op Instagram. Vandaag de categorie trouwens?
4: Wilde Schijf.
3: Wilde Schijf.
4: Ja, je bent even afwezig en hij valt.
3: Nou, veel te schrijven hoor. Goed, dat zometeen @studio of op Instagram. Stem daar dus. Eerst tijd voor het nieuws. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
6: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Ze hebben 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden worden gered. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden ook kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden.
3: Richard Harreman is natuurlijk weer aangeschoven voor het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Alphen aan den Rijn waren 635 honden niet aangemeld bij de gemeente. Dat bleek uit een grote controle langs ruim 17.000 adressen. 8 controleurs gingen van eind april tot en half juni langs de deuren. De controle kostte ongeveer €20.000 en levert de gemeente dit jaar ruim €43.000 aan extra hondenbelasting op. De VVD had twijfels over het nut van de controle, maar het college noemt de actie doelmatig. Alphen heeft bovendien de laagste hondenbelasting van Zuid-Holland. Woningzoekenden in Holland-Rijnland reageren verdeeld op de nieuwe regels. Wie vergeet de jaarlijkse inschrijfkosten van €7,50 te betalen, die raakt vanaf 1 september zijn inschrijving en opgebouwde wachttijd kwijt. Sommigen vinden dat mensen zelf moeten opletten, anderen vinden de gevolgen te groot. De SP is een petitie gestart tegen de regels en die is inmiddels ruim 1300 keer ondertekend. De Veense Feestweek is in volle gang in Roelofarensveen. Ruim een week lang zijn er allerlei activiteiten in en rond het dorp. Zo staan onder meer het bloemencorso, de taptoe, het tobbetje steken en verschillende sport- en feestactiviteiten op het programma. De kermis opent donderdag 17 september. Studio Kagen Brazen doet zaterdag 19 september live verslag van het jeugdbloemencorso. Het volledige programma is te vinden via Studio Kagen Brazen en natuurlijk het Oranje Comité Juliana.
1: Geen gezwans, pak uw kans, non de tu, alweer een winnaar.
4: Ja, zo is die inderdaad. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Oh, we doen niet nog een rondje?
4: Nee, niet nog.
1: Gaat ie weer, nog een rondje.
3: Nou, vooruit dan maar, dan niet. Maar bedankt, Ries.
4: Ja, graag gedaan.
3: We doen wel nog even een rondje verkeersinformatie, want er staat nog steeds best veel. En dat heeft te maken met 2 files die erover zijn. Namelijk de files op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Nou, dat is ook meteen de grootste. Er staat helemaal vast tussen Rotterdam, Krooswijk en Moordrecht. 8 kilometer. De vertraging is er meer dan een uur, komt door een ongeluk. De 2 rijstroken zijn er dicht. De ANWB adviseert mensen om te rijden via Den Haag. Dat kan dan over de A13 en de A12. De andere kant op, de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat ook een file tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer. En je extra reistijd is daar 3 minuten. Pim, is het nog steeds rustig of zijn er inmiddels problemen te melden?
5: Nou, er zijn wel problemen te melden, maar nog steeds dezelfde. Als je op Ede-Wageningen studeert, houd er rekening mee dat je langer moet reizen in verband met minder intercities. Zo.
3: Ja. Intercities,
5: Dus sta je dus, zoals we al eerder vermelden, met die wastas op Utrecht Centraal. Dan sta je daar nog ook eventjes. Ja. Dat duurt ongeveer tot 11:15.
3: Ja, en...
1: Vrouwkes en mannekes! Handen en maaginhoud binnenboord, alstublieft.
3: Ja, en ook in de trein.
1: We gaan beginnen!
3: Oh, nee, we zijn al begonnen. Het is al 9:45 bijna. Maar ook in de trein. Vooral de handen en maaginhoud binnenboord houden, alstublieft. Zeg, zometeen in de ochtendshow. Dan natuurlijk het Rad van Fortuin. We hebben het net al gehoord. De wilde schijf vandaag. 2 platen staan er voor je klaar. @studio op Instagram. En aan jou de taak om te stemmen. Want ja, uiteindelijk draaien we de plaat die jij wilt horen. Maar ja, dat doe je door te stemmen. @studio op Instagram. Je hebt ongeveer 1 minuut of 5 nog, toch wel. Ja, ik heb er wat extra tijd bij gevoegd.
4: Oh, jij zat dat je aan het verliezen was, zeker?
3: Ja, daarom.
4: Oh, okay.
3: Ja. 5 minuten dus om te stemmen. @studio op Instagram op het Rad van Fortuin.

0: Je zou denken, het is Michael Jackson. Maar dan Gaïd. Nou, zeker niet waar. Komt uit 2001. Alien and Farm en Smooth Criminal. Daarvoor ook nog 7 Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Zeg, laten we het hebben over muziek die jij wilt horen. Althans, ja. Je kunt altijd je verzoekje kwijt, hè? Studioalf.nl, /WhatsApp. Woensdag, dan hebben we natuurlijk open dag bij Studioalf, Kagebrazen. En vooral bij Studioalf, dan kunnen mensen langskomen. En dan kun jij ook gewoon jouw verzoekplaatje hier kwijt. Maar je mag hem dan ook zelf aankondigen. Dus je kunt ook gewoon meepresenteren met de ochtendshow. In ieder geval tot 12 uur gaan we door. En daarna zijn John Wiersma, geloof ik, en Dylan van Ginnenhoven er om de rest van de dag te doen. Tussen 10 en 4 hebben we de open dag. Dus jij mag erbij zijn. Ja. Kom via de hoofdingang van Theater Castellum binnen. En neem even een kijkje achter de schermen. Is altijd leuk.
1: Ja, en we gaan wat heel leuks doen natuurlijk. Daar hebben we sowieso ook zin in.
0: Ja, klein teasertje voor woensdag.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Kunnen we nog niet te veel over verklappen, maar dat hoor je woensdag wel in de ochtendshow. Gewoon weer vanaf 7 uur. Maar we gaan door tot 12 uur. En dan hebben we natuurlijk ook gewoon... Het debat. Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin. Elke dag dan vragen wij jou wat jij wilt horen in de ochtendshow. En dat doe je door te stemmen via @studio of op Instagram. In de story vind je dan een poll met 2 platen. En dat is vanuit een bepaalde categorie bepaald. Want welke categorie hanteren we vandaag, Ries?
2: De wilde schijf.
0: De wilde schijf. Nou, dan zou je zeggen, dat is rockmuziek. Nee, dat is niet waar.
2: Nee.
0: Het wilde schijf is zo wild dat we zelf gewoon een keuze mogen maken. En dan maakt het niet uit welke categorie we hanteren. Het is gewoon een eigen keuze. Vrije invulling gaat het eigenlijk om.
2: Precies.
0: Nou, de vrije invulling heeft Richard zeer vrij genomen. Want waarvoor ben jij gegaan?
2: Ik ben gegaan voor de Too Unlimited en No Limits.
0: Ja, geen limieten dus. Dus eigenlijk, hè, de wilde schijf, alle vrijheid, no limit. Misschien is dat wel de plaat die je zo gaat horen. Dat ligt vooral aan de stemming natuurlijk. Want misschien ben je wel gegaan voor mijn keuze. Dat is Example en de Kickstarts. Ah. Ja, het is natuurlijk maandag, dus we kickstarten de week in. Maar waarvoor ben je gegaan? Ik ben heel benieuwd. Laten we eens even gaan kijken naar de uitslag. Het muntje gaat weer de computer in. Kijken of dat hier ook weer wordt geaccepteerd. Ja, gelukkig maar.

0: Fortuyn.
1: 93 alweer. Ja. Nou, alles doen aan de kant op kantoor. De baas op zijn krukkie gewoon de deur uitrollen. En even helemaal losgaan. Yeah!

0: Little Snoopy.
1: Ja, maar wat horen.
0: Ja, dit heb jij helemaal gemist, Pim. Maar dit is uiteindelijk de cover geweest van No Limit van Tour Limited.
2: Nostalgie, jongens.

0: 1995, joh, dit.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, joh.
1: Het originele plaatje komt natuurlijk uit een ander jaar.
0: Ja, 2 jaar daarvoor.
1: 2 jaar daarvoor, inderdaad. En uiteindelijk kwam Irene Moors met allerlei smurven opzetten. Een heel album vol met covers, maar dan op de... Ze hebben het gesmurfd.
0: En de een was nog fout aan de handen.
1: Ja, nou, ik noemde net al... Ik heb nieuwe schoenen.
0: Die inderdaad, ja.
1: Ja, Busje komt zo.
0: Ja, maar dat was dan...
1: En er was een Knutsel komt zo.
0: Oh, Knutsel komt zo.
1: Ja, Knutselsmurf ging het dan. En dit was dan de versie van Irene Moors en de Smurf van No Limit. Maar daarvoor natuurlijk de winnaar van vandaag. Oftewel, To Unlimited en No Limit. Ja, wat dat betreft ook geen limieten op het feit dat Pim weer aan het rad moet gaan draaien.
2: Ja, de eer.
1: Ja, vind je het een eer?
2: Het is en blijft een soort... je mag wel
0: bijzonder,
2: gewoon, je mag wel gewoon bepalen
0: bijzonder.
2: Wat er morgen wordt gedraaid. Dat is
1: je
2: gewoon
1: hebt wel wat in handen, zeg maar. Ja.
2: Ja, het is niet zomaar een taak. En het is ook lastig, hè, want jij moet me weer zo'n muntje geven en alles.
1: Nee, dat hoeft niet. Dat is alleen bij de uitslag. Ik hoef niet een muntje in jou te stoppen om te gaan draaien. Dat dan weer niet.
2: Nee, maar voor de uitslag heb ik hem wel nodig. Als zeg maar dus morgen, dan moet ik hem weer doorpassen.
1: Ja, dan heb ik wel weer een muntje nodig. Maar dan...
2: Juist. We maken het nu ingewikkelder dan dat het is, hoor.
1: Nee, maar dan hou ik toch gewoon het kastje leeg waar het muntje in zit. Ik bedoel, ik heb gewoon iedere keer dezelfde muntjes, joh. Dat is een beetje geheim achter de smid, maar toch.
2: Meen je niet?
1: Ja.
3: Nou. Het Rad van Fortuin.
1: Het is de hoogste tijd om te gaan draaien aan het rad. Vandaag dus de wilde schijf. Ja, welke categorie wordt op morgen in het Rad van Fortuin? En dan worden er weer 2 platen voor uitgekozen vanmiddag. Komen ze weer online, @studio of op Instagram. Stem vooral, maar ja, op wat dan? Pim?
2: Ja?
1: Ik zou zeggen, 1, 2, 3, let's go, no, no, no, ja, let's go.

0: Nou, ben reuze benieuwd.
1: Hij is terechtgekomen op een banger genaamd Vergeten Parels.
2: Oh. Ik kom wel veel voorbij, moet ik zeggen. Dat is wel fijn eigenlijk.
3: Nou, we hadden het er vorige week nog over dat hij eigenlijk heel weinig voorbij zou komen de afgelopen tijd. Maar hij komt vaker voorbij.
2: Hij komt vaak voorbij, deze inderdaad.
3: In ieder geval, twee Vergeten Parels. Die gaan we vanmiddag voor je uitzoeken. En dan komt hij ook online, @studiohalf op Instagram. Rond een uurtje of 4:30, zoiets. Houd in ieder geval in de gaten. Want dan kun jij stemmen, @studiohalf op Instagram. En wellicht jouw favoriete track die daartussen staat, wordt dan morgen weer gedraaid rond 9:45 in de ochtendshow.
1: Lekker.
3: Ja, dat hoop ik dan maar, dat ook twee lekkere keuzes...
1: Ik weet er een, maar we hebben het er in de uitzending over gehad. Een echte vergeten parel.
3: Ja, echte, nou, ik ken genoeg vergeten parels, maar ik wil toch even mijn hoofd erop... even het lichtje erop laten schijnen, zeg maar.
1: Mooi gezegd. Ja,
2: schijn een lichtje op mij.
3: Schijn een lichtje op mij alleen. Oh, honey, Annie, weet ik veel. Nou, zeg, het zit erop voor vandaag. De ochtendshow voor de maandag 14 september 2026. Ja, morgen is Prinsjesdag, hè. Dan gaan we het natuurlijk hebben over alle... Ja, eigenlijk regeltjes die er al van tevoren zijn gelekt. Maar toch gaan we het zeker over hebben, mocht dat bekend zijn. En natuurlijk nog veel meer zin in ons in morgen in de ochtendshow. Pim, jij bent er niet bij morgen.
1: Nee, helaas niet.
3: Maar morgen, dan maak jij je op voor hetgeen wat er woensdag gaat plaatsvinden. Want woensdag, dan ben je er wel bij van 7 tot 12.
1: Ja, zeker.
3: En dan ga je ook iets bijzonders doen. Ja, wat het is, dat houden we nog een beetje geheim, hè?
1: Dat is een groot geheim.
3: Nou, laten we dat dan als geheim ook hiermee houden. Maar je gaat iets doen.
2: Maar je gaat iets doen.
3: Ja, is maar... niet een grap.
4: Het is tijd voor de grap van de dag.
3: Nee, het is gewoon een klein teasertje eigenlijk naar aankomende woensdag. Maar goed, eerst nog de grap van de dag voordat we echt afsluiten. Zijn we klaar voor?
1: Zeker.
3: Mooi. Een man die is lekker aan het vissen. En als er dan een voorbijganger langsloopt, vraagt hij aan hem van... joh, hey. Er wordt vaak gevraagd aan vissers.
1: Ja.
3: Is het een beetje bijten vandaag?
2: Willen ze bijten?
3: Is het een beetje goed... Is een beetje goed te doen? Willen ze buiten? Antwoordt de man. Ja, waarom denk je dat ik zo ver langs de kant zit?
1: Ja.
3: Ja, nee, het was no. Oh, ja. Het was niet ja. No.
1: Maar Wes, het is...
3: Maar Pim.
1: Kapper mee. Het gaat nergens meer over deze grappen.
3: Pim?
1: Ja.
3: Absoluut niet. Tot zover. Morgen zijn we er weer om 7 uur met een nieuwe. Voor nu, hele fijne maandag. En.
5: Wauw!
6: Mag ik nog heel even raden?

0: melden en luisteren naar die radio.
1: Vader! Onze dochter luistert!
2: De Ochtendshow.
3: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
4: Ontmoet de presentatoren.
3: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
4: op de open dag
3: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
4: Toegang
3: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je eigen zeg het maar opnemen.
6: Hallo!
3: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
7: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
8: Ah joh, dat is die van TikTok.
9: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
3: Dat klopt.
10: Aftekenen!

0: bedrijfsleven.
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
2: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 10 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Okay.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
4: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
6: Handtekenen!
7: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
8: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 11 uur.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. Pol wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
2: Ontmoet de presentatoren.
1: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
2: op de open dag
1: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
2: Toegang
1: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan? Je eigen zeg het maar opnemen. Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
3: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
4: Ah joh, dat is die van TikTok.
3: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
1: Dat klopt.
5: Handtekening.
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
6: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat meldde Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij zijn erbij. Net als jij.
6: Studio Alphen. Studio Alphen.
9: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Alfa. Studio Alfa brengt je nieuwe muziek uit Alfa. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
6: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
7: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
8: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
9: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen.

0: de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Afrekenen!
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 2 uur.
14: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je tijdsverlies 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Wij zijn erbij. Net als jij.
13: Studio Alphen.

0: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment wordt er één file gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
2: This one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan

0: Allen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je eigen zeg het maar opnemen.
2: Hallo!
1: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
3: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
4: Ah joh, dat is die van TikTok.
5: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
1: Dat klopt.
6: Handtekenen!
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
7: Robert Baltus met het NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 uit Den Haag, Rotterdam bij de Benelux-tunnel. 11 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda 10 minuten vertraging bij knooppunt de Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike...

0: En Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
7: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
9: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
7: Dat klopt.
10: Afrekenen!
7: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
11: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 4 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in onze regio. Een aantal files staan al wat langer. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 10 minuten vertraging bij Delft als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda, 10 minuten vertraging bij Dordrecht Centrum. En op de A20 rijden langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven over 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Dit is Studio Alphen.
14: Met nu,
15: dit is de dag.
14: Wij zijn erbij, net als jij.
11: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, morgen verandert het parkeerterrein van Grand Café Het Veen in Roelevarensveen weer in een groot bierplein. Het Veens Bierfeest is terug met een nieuwe editie. Speciaal bier uit Roelevarensveen, maar ook onder meer uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden komen deze kant op. En naast bier zijn er natuurlijk ook hapjes, live muziek en een DJ. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n editie minstens net zo gezellig wordt als die van vorig jaar? En moet je eigenlijk een doorgewinterde bierkenner zijn om hier iets te zoeken te hebben? Erik van der Zwet heb ik aan de telefoon en die heeft het antwoord. Goedemorgen, Erik. Ik dacht dat ik Erik aan de telefoon had.
2: Erik?
1: Heb ik Erik? Doe het even zo. Ja, volgens mij hebben we Erik aan de telefoon nu.
3: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Gelijk maar even met de deur in huis vallen. Vorig jaar was de eerste editie. Wanneer wisten jullie, dit moeten we gewoon volgend jaar weer doen?
3: Toen de eerste editie afgelopen was.
1: Je had toch gelijk zoiets van, dat smaakt naar meer?
3: Ja, het was zo verschrikkelijk gezellig dat wij dachten, dit moeten we volgend jaar gewoon lekker weer doen.
1: En wat hebben jullie dan deze tweede editie anders of groter aangepakt dan vorig jaar?
3: Nou, we hebben die per se groter aangepakt. We hebben wel weer andere brouwers uitgenodigd. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een heel groot 100 kilo varken aan het spit draaien. Dat is wel even, hij is iets groter dan we hadden verwacht. Maar die hebben we draaien. We hebben een grote band, de Sexual Chocolate, achtkoppige band. Die komen lekker spelen. We hebben Jasper Leiders van 3FM, die komt alles weer aan elkaar praten. We hebben de kaaswereld met een Piaggio. Er komen allemaal lekkere kaas en hapjes verkopen. Ja, en daarnaast gewoon superveel lekker bier uit Nederland. En kleine brouwers.
1: Je zegt net van, we hebben weer andere brouwers hebben we uitgenodigd. Onder meer dus uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden. Nou, die komen allemaal naar Roelevarensveen. Ja. Hoe zoeken jullie die deelnemers uit? En hoe verschillend zijn de bieren die de bezoekers straks kunnen proeven?
3: Nou ja, wij bestaan nu al een jaar of zes en je komt heel veel brouwers tegen op verschillende festivals. Dus je leert ook elkaar een beetje kennen. En komen we een beetje met elkaar in contact en denken we, dat zijn toffe gasten. Daar willen wij wel een biertje van drinken. Kom je in gesprek en zo nodigen we die mensen een beetje uit.
1: Nou is het natuurlijk de term speciaal bier. Wat houdt dat nou precies in?
3: Ja, dat is ambachtelijk gebrouwen bier. Het is geen pils. Het is gewoon heerlijk bier met passie gebrouwen. Met verschillende smaken, verschillende stijlen. IPA's, bokken, noem het maar op. Blond bieren, van alles hebben we. En elke brouwer neemt allemaal zijn eigen soorten bier mee. Ze hebben allemaal hun eigen handtekening in de bieren zitten. Het is echt... er is voor iedereen wat te drinken in ieder geval.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Hij wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Een vrouw werd afgelopen weekend in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. Een klein vliegtuig is vanochtend neergestort net over de grens bij Roermond. Volgens Duitse media zijn daarbij 3 mensen om het leven gekomen. Het is nog niet duidelijk hoe dat vliegtuigje kon neerstorten. En Stichting Donorkind wil dat massazaaddonor Simon juridisch wordt gedwongen om te stoppen met doneren. De stichting stelt hem aansprakelijk namens ruim 30 ouders en eist een schadevergoeding. Enkele weken geleden bekende de donor dat hij bijna 200 kinderen heeft rondlopen. Het weer, wolken en zon. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. Temperatuur 15 tot 18 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hoofdvliet 10 minuten. 20 minuten op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Ketelplein kom je in de file. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Rotterdam-Merentunnel. 7 kilometer file en een half uur vertraging daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. En 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Terme 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Terme 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Hij neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
0: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het fideliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
0: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
0: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de collega, de nieuwe collega van Alvitaal, nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan den Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
0: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En een hele gezonde basis bij Alphen Vitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.
1: Ja, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Termen 2 en Alphen Vitaal zo meteen dan maken?
0: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
0: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de horen aquarijn en het buurthuis Alphen aan den Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan Nijntje-diploma, wat Alphen Vitaal natuurlijk uitvoert.
1: Ja.
0: Dat voor te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
0: Dat zeker, maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: te ontsnappen. Van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
1: op de open dag
0: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
6: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
7: Handtekening!
8: Straks leven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
9: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 75 kilometer file op de wegen in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij Den Haag-Zuid kom je in 12 kilometer file. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En 10 minuutjes extra bij Capelle aan den IJssel als je over de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt. Komt daar een 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Studio Alphen.
12: Met nu,
13: dit is de dag.
12: Wij zijn erbij, net als jij.
9: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Je huis verkopen, allebei je baan opzeggen en met twee jonge kinderen voor onbepaalde tijd op reis. Jumé en Auke Puit die willen het in december gaan doen. Er komt dan nog iets bij. Ze verwachten in april hun derde kindje, dat ze op Bali geboren willen laten worden. Ze zoeken meer tijd voor elkaar en meer vrijheid. Maar hoeveel onzekerheid neem je daarvoor als gezin op de koop toe? Jumé en Auke, welkom. Ik zal jullie eventjes het microfoontje openzetten.
2: Even de microfoon aanzetten.
1: Welkom.
3: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, jullie willen meer tijd samen en minder leven van het ene vrije moment naar het andere.
4: Ja, klopt.
1: Wat missen jullie in Nederland zo sterk dat daarvoor het huis en allebei de banen moeten worden opgegeven?
4: Ja, dat is toch echt wel die tijd samen.
1: Ja.
4: We werken 5 dagen in de week, Auke. En ik 3 dagen in de week. En dan kom je thuis en dan is het haasten. En dan is het de kinderen naar bed. Mm-hmm. En dan wacht je eigenlijk tot het weekend totdat je de rust vindt.
1: Ja.
4: Dat ervaren wij zo.
3: Ja, zoals Jumé zegt. De kinderen gaan 's ochtends naar school. Ik ben dan al weg naar kantoor. Ja. Ik kom rond 6 uur kom ik thuis. Dat is het beste van mij af, van de kinderen. Ja. En dan is het puur een kus geven en de kinderen naar bed brengen.
1: Oh ja.
3: En dan wachten tot het weekend, die vaak ook vol zit.
1: Ja.
3: En dan zijn echte vakanties de tijd die we samen hebben.
1: De man die het vlees komt snijden in het weekend.
3: Precies.
1: Op die manier.
3: Ja.
1: Maar hebben jullie dan ook overwogen om even toch gewoon minder te gaan werken?
4: Ja, dat ook. Maar ja, in deze tijd, alles wordt natuurlijk duurder.
1: Ja.
4: En ik denk dat je dan altijd wel in diezelfde ratrace, in diezelfde routine blijft. Mm. Dat je toch blijft haasten. En in die tijd die er dan toch is, want ik werk dan 3 dagen... En Auke dan eigenlijk 4. Maar ja, ik denk dat je dan toch wel in diezelfde gehaastheid blijft. En, ja.
1: Maar waarom dan naar Bali?
4: We willen niet per se alleen naar Bali. Nee. We willen vooral ergens heen waar het lekker weer is. Mm-hmm. Waar de rust is.
1: Dat kan je ook in Spanje doen.
4: Zeker. Daar is niet altijd lekker weer trouwens.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar dit is Marbella een hele mooie plek hoor.
4: Ja, dat is zeker.
1: Een brandje hier en daar. Maar.
3: Ja, nee, we zochten ook wat exotischers. Dus wat verder weg. Om echt het idee hebben dat we die echte stap hebben gemaakt. Dus uit Europa. Ja. Plus het leven is een stuk goedkoper in Azië. Dus het onderdak, het eten. En de omgeving is gewoon veel mooier. Ja. Dat je hier in de omgeving hebt.
1: Jullie hebben 2 prachtige kinderen hebben jullie meegenomen vandaag.
3: Ja. Dankjewel.
1: Dankjewel. Jullie verwachten een derde?
4: Ja.
1: Waarom dan precies op Bali laten gaan bevallen?
4: Omdat we zijn daar in Azië.
1: Ja.
4: En in Azië heb je heel vaak dat je in het ziekenhuis bevalt. Dat is eigenlijk de norm daar. En in Bali heb je dan nog de mogelijkheid met een geboortecentrum.
1: Ja.
4: En daar hebben we ook al contact mee gehad. En dat is dus eigenlijk een soort van thuisbevallen. Maar wel met het medisch personeel. En dat heb je in andere Aziatische landen. Heb je vooral dat je echt in het ziekenhuis gaat bevallen. Dus dan is het vaak ook wel echt een ziekenhuissfeer en een ziekenhuis protocol, zeg maar. Ja.
1: Dus niet alleen daarvoor, want verder voor de rest betekent het ook nog wel eens voor jullie, geloof ik.
4: Ja, dat ook, ja.
2: Hele domme vraag misschien, maar is het dan ook zo dat dan op het paspoort staat geboren in Bali?
3: Zeker.
4: Ja, het is echt een Indonesisch kindje dan.
2: Dat is wel kicken.
3: Ja, dat is leuk. Ja, we hebben allebei Indonesisch bloed. Mijn vader is in Jakarta geboren.
4: Ja.
3: Dus voor ons ook een hele mooie iets om dan zelf een kindje te krijgen die dat op zijn paspoort heeft.
2: Dat is sowieso heel vet, toch? Om dat te kunnen zeggen op je paspoort. Als je dan, ik weet niet, wat is er ooit nog de behoefte om voor terug te gaan naar Nederland? Of zeggen jullie, we willen misschien helemaal?
3: Nou, we sluiten het niet uit, maar het zijn niet de initiële plannen.
2: Nee.
3: Het plan is om zo lang mogelijk rond te trekken. En uiteindelijk als we een plek hebben gevonden waar we ons zoveel mogelijk op ons gemak voelen, om daar weer te landen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Schlitz auf. Na,

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland...

0: Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 16 graden. Morgen veel zon en ook warmer.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je op de volgende plaatsen. A4 Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 25 minuten vanaf Hoogmade rijdt het langzaam. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. 10 minuten op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Klein kwartiertje op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Dan rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Dilshaven. En 10 minuten vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. En Capelle aan den IJssel, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, morgen verandert het parkeerterrein van Grand Café Het Veen in Roelevarensveen weer in een groot bierplein. Het Veens Bierfeest is terug met een nieuwe editie. Speciaal bier uit Roelevarensveen, maar ook onder meer uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden komen deze kant op. En naast bier zijn er natuurlijk ook hapjes, live muziek en een DJ. Maar hoe zorg je ervoor dat zo'n editie minstens net zo gezellig wordt als die van vorig jaar? En moet je eigenlijk een doorgewinterde bierkenner zijn om hier iets te zoeken te hebben? Erik van der Zwet heb ik aan de telefoon en die heeft het antwoord. Goedemorgen, Erik. Ik dacht dat ik Erik aan de telefoon had.
2: Erik?
1: Heb ik Erik? Doe het even zo. Ja, volgens mij hebben we Erik aan de telefoon nu.
3: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Gelijk maar even met de deur in huis vallen. Vorig jaar was de eerste editie. Wanneer wisten jullie, dit moeten we gewoon volgend jaar weer doen?
3: Toen de eerste editie afgelopen was.
1: Je had toch gelijk zoiets van, dat smaakt naar meer?
3: Ja, het was zo verschrikkelijk gezellig dat wij dachten, dit moeten we volgend jaar gewoon lekker weer doen.
1: En wat hebben jullie dan deze tweede editie anders of groter aangepakt dan vorig jaar?
3: Nou, we hebben die per se groter aangepakt. We hebben wel weer andere brouwers uitgenodigd. We hebben dit jaar bijvoorbeeld ook een heel groot 100 kilo varken aan spit draaien.
1: Zo.
3: Dat is wel even, hij is iets groter dan we hadden verwacht. Maar die hebben we draaien. We hebben een grote band, de Sexual Chocolate, achtkoppige band. Die komen lekker spelen. We hebben Jasper Leiders van 3FM, die komt alles weer aan elkaar praten. We hebben de kaaswereld met een Piaggio. Die komen allemaal lekkere kaas en hapjes verkopen. Ja, en daarnaast gewoon superveel lekker bier uit Nederland. Van kleine brouwers.
1: Je zegt net van, we hebben weer andere brouwers hebben we uitgenodigd. Onder meer dus uit Utrecht, Kruil, Limmen, Hillegom en Leiden. Nou, komen allemaal naar Roelevarensveen.
3: Ja.
1: Hoe zoeken jullie die deelnemers uit en hoe verschillend zijn de bieren die de bezoekers straks kunnen proeven?
3: Nou ja, wij bestaan nu al een jaar of zes en je komt heel veel brouwers tegen op verschillende festivals. Dus je leert ook elkaar een beetje kennen. En zo komen we een beetje met elkaar in contact en denken we, hey, dat zijn toffe gasten. Daar willen wij wel een biertje van drinken. Kom je in gesprek en zo nodigen we die mensen een beetje uit.
1: Nou is het natuurlijk de term speciaal bier. Wat houdt dat nou precies in?
3: Ja, dat is ambachtelijk gebrouwen bier. Het is geen pils. Het is gewoon heerlijk bier met passie gebrouwen. Met verschillende smaken, verschillende stijlen. IPA's, bokken, noem het maar op. Blond bieren, van alles hebben we. En elke brouwer neemt allemaal zijn eigen soorten bier mee. Ze hebben allemaal hun eigen handtekening in de bieren zitten. Het is echt, er is voor iedereen wat te drinken in ieder geval.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: StudioAlphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
3: Ontmoet de presentatoren.
2: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
3: op de open dag
2: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
3: Toegang
2: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan? Je eigen zeg het maar opnemen. Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
4: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
2: Dat klopt.
6: Handtekenen. Straks leven.
2: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A20, hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij het Terbrechtseplein. En verderop nog eens een kwartier op onthoud bij Rotterdam-Delfshaven.

0: de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Op de N470 Zoetermeer-Delft. Bij industriegebied de Boezem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Sporten, zwemmen, bewegen, cultuur. Het komt zometeen allemaal in één. En dat in het Vitaliteitscentrum Alphen aan de Rijn. Termen 2, de organisatie achter de zwembaden Aquarijn en De Hoorn en Alphvitaal. Ja, dat wisten we al. Die gaan per 1 januari samen verder in een nieuw vitaliteitsbedrijf. En het college heeft Remco Pielstroom, duidige directeur van de Termen 2, benoemd tot directeur-bestuurder van die nieuwe organisatie. Dan neemt de taak dan om het vitaliteitsbedrijf de komende maanden verder op te bouwen en in te richten. Remco, hebben we aan de telefoon. Remco Pielstroom, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Mag ik je alvast feliciteren of is de aanname nog iets te voorbarig?
2: Nee, je mag me feliciteren.
1: Nou, gefeliciteerd.
2: Het college heeft besloten mij aan te stellen als nieuwe directeur van het directeur-bestuurder van het vitaliteitsbedrijf.
1: Hoe blij ben je?
2: Heel blij. Ja, ik vind het een hele mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Dat je eigenlijk, het idee is natuurlijk al ontstaan als directeur-bestuurder van de Termen 2. Nu mag je dan eigenlijk het plan gaan doorzetten. Is dat ook hetgeen waarom je zo blij bent hierover?
2: Deels. Maar het is natuurlijk deels om samen met de nieuwe collega van Alphvitaal nog beter onszelf positioneren in de samenleving van Alphen aan de Rijn. Ja. Dat is eigenlijk het mooie wat er op ons af gaat komen.
1: En kun je dan makkelijk doortrekken met de plannen die er al liggen? Of moet je nu eigenlijk echt aan de slag om alles opnieuw op te bouwen?
2: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er is een hele gezonde basis natuurlijk in het zwembad. En een hele gezonde basis bij Alphvitaal. Waar Arjan met zijn collega natuurlijk een fantastisch werk heeft geleverd. Dus ik hoop het niet. Wat er wel anders gaat worden is, ja, er komt natuurlijk een andere dienstverlening overeenkomst. Waar de gemeente wat van gaat vinden, wat wij gezamenlijk moeten gaan doen. Moeten gaan uitvoeren binnen de gemeente Alphen aan de Rijn.
1: Ja, wel, voor wie het dossier nog niet helemaal kent, welke transitie gaan de Termen 2 en Alphvitaal zo meteen dan maken?
2: Het is eigenlijk... Wat bedoel je precies met jouw vraag nog?
1: Wat gaat dat vitaliteitsbedrijf zo meteen dan doen?
2: Ja, het vitaliteitsbedrijf gaat nu al doen wat we al doen. Dus de exploitatie van de zwembaden, de Hoorn, Aquarijn en het buurthuis Alphen aan de Rijn. En de taken die natuurlijk de buurtsportcoaches en andere vitaliteitsactiviteiten van valpreventie tot aan 90 diploma, wat Alphvitaal natuurlijk uitvoert.
1: Ja.
2: Dat voort te zetten.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het dan nu gewoon vanuit één bedrijf allemaal geregeld en worden de huidige taken eigenlijk ook gewoon voortgezet?
2: Dat zeker, maar goed, maar er komt natuurlijk, de hoofdtaak is natuurlijk maatschappelijk te verbinden van de organisaties. Dus niet alleen dat wij met sport, bewegen, zwemvaardigheid, et cetera, aan de slag gaan. Maar het is natuurlijk ook veel belangrijker om met andere activiteiten te gaan doen, met de netwerkpartners die er ook nog zijn, om te zorgen voor een gezamenlijke bijdrage voor de gezonde en een gezonde ontwikkeling en de participatie in Alphen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.
3: Yeah, I've been seeing all the signs.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas. En de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het toestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn 3 mensen omgekomen. Dan het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen meer zon en ook warmer, met 22 tot 28 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is dit avondspits erop, nog 5 minuten vertraging.

0: vertraging bij knooppunt Prins Klausplein. Als je aankomt rijden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, kom je vanaf knooppunt Hoofdvliet in een korte file. En 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Je huis verkopen, allebei je baan opzeggen en met twee jonge kinderen voor onbepaalde tijd op reis. Jumee en Auke Puit die willen het in december gaan doen. Er komt dan nog iets bij. Ze verwachten in april hun derde kindje, dat ze op Bali geboren willen laten worden. Ze zoeken meer tijd voor elkaar en meer vrijheid. Maar hoeveel onzekerheid neem je daarvoor als gezin op de koop toe? Jumee en Auke, welkom. Ik zal jullie eventjes de microfoontjes openzetten.
2: Even de microfoon aanzetten.
1: Welkom.
3: Ja, dankjewel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, jullie willen meer tijd samen en minder leven van het ene vrije moment naar het andere.
4: Ja, klopt.
1: Wat missen jullie in Nederland zo sterk dat daarvoor het huis en allebei de banen moeten worden opgegeven?
4: Ja, dat is toch echt wel die tijd samen.
1: Ja.
4: We werken 5 dagen in de week, Auke. En ik 3 dagen in de week. En dan kom je thuis en dan is het haasten. En dan is het de kinderen naar bed. Mm-hmm. En dan wacht je eigenlijk tot het weekend totdat je de rust vindt.
1: Ja.
4: Dat ervaren wij zo.
3: Ja, zoals Jumee zegt. De kinderen gaan 's ochtends naar school. Ik ben dan al weg naar kantoor. Ja. Ik kom rond 6 uurtje kom ik thuis. Dat is het beste van mij af, van de kinderen. Ja. En dan is het puur een kus geven en de kinderen naar bed brengen.
1: Oh ja.
3: En dan wachten tot het weekend, die vaak ook vol zit.
1: Ja.
3: En dan zijn echte vakanties de tijd die we samen hebben.
1: De man die het vlees komt snijden in het weekend.
3: Precies.
1: Op die manier.
3: Ja.
1: Maar hebben jullie dan ook overwogen om even toch gewoon minder te gaan werken?
4: Ja, dat ook. Maar ja, in deze tijd, alles wordt natuurlijk duurder.
1: Ja.
4: En ik denk dat je dan altijd wel in diezelfde ratrace, in diezelfde routine blijft. Mm. Dat je toch blijft haasten. En in die tijd die er dan toch is, want ik werk dan 3 dagen... En Auke dan eigenlijk 4. Maar ja, ik denk dat je dan toch wel in diezelfde gehaastheid blijft. En, ja.
1: Maar waarom dan naar Bali?
4: We willen niet per se alleen naar Bali. Nee. We willen vooral ergens heen waar het lekker weer is, mm-hmm. waar de rust is.
1: Dat kan je ook in Spanje doen.
4: Zeker. Daar is niet altijd lekker weer trouwens.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar dit is Marbella een hele mooie plek hoor.
4: Ja, dat is zeker.
1: Een brandje hier en daar.
3: Ja, we zochten ook wat exotischers. Dus wat verder weg. Om een echt idee hebben dat we die echte stap hebben gemaakt. Dus uit Europa. Ja. Plus het leven is een stuk goedkoper in Azië. Dus het onderdak, het eten. En de omgeving is gewoon veel mooier. Ja. Dat je hier in de omgeving hebt.
1: Jullie hebben 2 prachtige kinderen. Hebben jullie meegenomen vandaag.
3: Ja. Dankjewel.
1: Ja, jullie verwachten een derde.
4: Ja.
1: Waarom dan precies op Bali gaan bevallen?
4: Omdat we zijn daar in Azië.
1: Ja.
4: En in Azië heb je heel vaak dat je in het ziekenhuis bevalt. Dat is mm-hmm. eigenlijk de norm daar. En in Bali heb je dan nog de mogelijkheid met een geboortecentrum.
1: Ja.
4: En daar hebben we ook al contact mee gehad. En dat is dus eigenlijk een soort van thuisbevallen. Mm-hmm. Maar wel met het medisch personeel. En dat heb je in andere Aziatische landen. Heb je vooral dat je echt in het ziekenhuis gaat bevallen. Dus dan is het vaak ook wel echt een ziekenhuissfeer en een ziekenhuis protocol, zeg maar. Ja.
1: Dus niet alleen daarvoor, want verder voor de rest betekent het ook nog wel eens voor jullie, geloof ik.
4: Ja, dat ook, ja.
2: Hele domme vraag misschien, maar is het dan ook zo dat dan op het paspoort staat geboren in Bali?
3: Zeker.
4: Ja, het is echt een Indonesisch kindje dan.
2: Dat is wel kicken.
3: Ja, dat is leuk. Ja. We hebben allebei Indonesisch bloed. Mijn vader is in Jakarta geboren. Ja. Dus voor ons ook een hele mooie iets om dan zelf een kindje te krijgen die dat op zijn paspoort heeft.
2: Ja, dat is sowieso heel vet, toch? Om dat te kunnen zeggen op je paspoort. Als je dan stel, ik weet niet, wat is er ooit nog de behoefte om terug te gaan naar Nederland? Of zeggen jullie, we willen misschien helemaal?
3: Nou, we sluiten het niet uit, maar het zijn niet de initiële plannen.
2: Nee.
3: Het plan is om zo lang mogelijk rond te trekken. En uiteindelijk als we een plek hebben gevonden waar we ons zoveel mogelijk op ons gemak voelen, om daar weer te landen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
1: Ontmoet de presentatoren.
0: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang
0: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
3: Dus hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
8: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
9: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
10: Ah joh, dat is die van TikTok.
11: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
12: Handtekening!
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
13: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 7 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
15: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En dat scheelt wel.
14: Bij de drone-aanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was er ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Studio Alphen.

simple sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels? Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen.

0: Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je eigen zeg het maar opnemen.
2: Oh, hallo!
1: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
3: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
4: Ah joh, dat is die van TikTok.
5: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
1: Dat klopt.
6: Afrekenen!
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar. Dit is Studio Alphen met het nieuws van 8 uur.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
8: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
7: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
9: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
7: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
1: Toegang.
0: Via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Je eigen zeg het maar opnemen.
3: Hallo!
0: Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
4: Wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
5: Ah joh, dat is die van TikTok.
6: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
0: Dat klopt.
7: Handtekenen.
8: Faxleven.
0: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Thorbeckeplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
9: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 9 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
11: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
10: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
12: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek ja, waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
10: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Even ontsnappen van alle jaarmarktprikkels. Sluit je ogen en ontspan. Vind jouw rustmoment bij Studio Alphen. Echt niet? Kom langs op de open dag van Studio Alphen. Neem op woensdag 16 september tijdens de jaarmarkt een kijkje op onze nieuwsredactie.
2: Ontmoet de presentatoren.
1: Vraag je favoriete plaat aan en presenteer mee tijdens onze live-uitzending in de radiostudio. Kom langs
2: op de open dag
1: van Studio Alphen. Woensdag 16 september van 10 tot 4.
2: Toegang
1: via de hoofdingang van Theater Castellum. Zie je dan? Je eigen zeg het maar opnemen. Het kan tijdens de jaarmarkt. Je vindt Alex van der Ploeg.
3: Hey, wacht even. Dat is die van TikTok, toch?
4: Ah joh, dat is die van TikTok.
3: Ah joh, dat is wel die van TikTok.
1: Dat klopt.
5: Handtekenen.
6: Straks leven.
1: Je vindt hem op woensdag 16 september op het Torbekkenplein in Alphen aan de Rijn. Zeg het maar.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval.

0: dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
1: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt, maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn we natuurlijk stiekem wel blij mee.
0: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meijers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond.

0: Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.
2: Simba! Nossa!

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen ID kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en

0: overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: Look who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Said it wasn't you.
3: All right.